Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: die dag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
3: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
4: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en 80s.

0: deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: Goedemorgen, zonnecrème, check, zonnebril, check, petje, check. Voldoende water, check. Een goed boek, check. En natuurlijk de classics van Nostalgie Plus, check. We zijn er klaar voor een heerlijke zomerdag. Welkom.
5: Your golden years. Nostalgie Plus.
4: Het is 7 uur, nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm. De kans is groot dat ze maandenlang alle fertiliteitsbehandelingen moeten stilleggen. Komt door de nieuwe donorwet. De federale regering besliste om de anonimiteit van spermadonoren af te schaffen. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen dan vanaf 12 jaar de gegevens over hun biologische ouder opvragen. Vanaf 16 ook de identiteit. De fertiliteitscentra steunen die nieuwe wet, maar het komt te snel. Er is meer tijd nodig om de hervorming veilig en juridisch correct door te voeren, klinkt het. Er werden vorig jaar meer appartementen verkocht. In Vlaanderen bijna 6% meer dan in 2024, blijkt uit de nieuwe vastgoedbarometer. Vooral jonge kopers geven de appartementenmarkt een boost. Ze kopen meer uit vrees dat de renteleningen blijven stijgen en dus ook de totale kost van hun woning. De vastgoedprijzen daalden wel een beetje tegenover 3 maanden geleden. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld €286.000. Een huis kost zo'n €357.000. Opletten als je vanaf vandaag naar de luchthaven in Zaventem rijdt. Door werken aan de Brusselse ring en het knooppunt naar de luchthaven wordt het verkeer omgeleid. De luchthaven blijft bereikbaar, maar je zal via een andere afrit een omleiding moeten volgen. Best dus niet te snel rijden en de verkeersborden goed volgen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw zware luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het nam naar eigen zeggen 90 militaire doelen onder vuur. President Trump had die aanvallen gisteren al aangekondigd op de NAVO-top. Hij verklaarde dat het staakt het vuren wat hem betreft voorbij is. Iran reageerde dan weer met bombardementen op de Amerikaanse basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Volop zon en warm vandaag met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 32 graden. En ook zondag is het nog genieten van een mooie zomerdag. Nog iets warmer dan tot 33 of lokaal zelfs 34 graden.
4: Het is rustig onderweg, je hebt het misschien al opgemerkt. Maar 12 kilometer file op dit moment op de A12 Boom-Brussel komt er 10 minuten bij. Van Onderzeel Industrie tot Domein Levendalen. Op de E429 Doornik-Brussel, daar verlies je 7 minuten. Van Tubeke tot Bergense Steenweg, dat is ook het geval op de A12 Antwerpen-Boom. Van Wilderijk tot Aartselaar en ook 6 minuten erbij op de binnenring rond Brussel. Van Groot-Bijgaarde, de Dansaardlaan tot Jette. Op de E19 Antwerpen-Mechelen verlies je 5 minuten van Kontich tot Rumst.
7: Van je leven.
0: Johan Henneman.

wordt weer een dag vol zomerkriebels. En we zijn begonnen met Esther Phillips. Blij dat je erbij bent. Blij dat je viert de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus. Met straks de Drifters. En Eddie Grant, ja, die is echt nog niet goed wakker. Die gaat straks misschien wel dansen. Maar nu even niet. Nu koffie.

Het kan een verademing zijn en een verkoeling als je het warm krijgt buiten. Gewoon een bioscoopzaal invluchten en genieten van een heerlijke film. Dat kan altijd natuurlijk. Het is 7:15. Eens kijken wat voor weer we vandaag krijgen. Raad eens. Ja, de zon is weer de hele dag van de partij. Zonnig en warm. Mogelijk met wat wolkjes aan de hemel. Maar voor de rest blijft het allemaal heel erg blauw daarboven. En zitten we met temperaturen van 24 graden aan zee tot 29 graden elders. En er hoort ook een windje bij vandaag. Die waait uit noord tot noordoost. Dat is altijd wel zalig natuurlijk om buiten op het terras te zitten of in de tuin. En dan kijken we alles naar morgen. Morgen krijgen we hetzelfde weer. 25 graden aan zee, 30 graden elders. Het wordt nog ietsje warmer zaterdag. Die 25 aan zee die houden we, maar 31 graden in de andere streken van ons land. En zondag loopt de temperatuur nog op. 29 graden aan zee dan en 33 elders. Je weet waaraan je je mag verwachten. Het kan dus best een dorstig weekend worden.

0: is Classic Maand bij Nostalgie Plus. Met fantastische lijsten met jouw favoriete songs in. Met de Vlaamse top 100 al nu zaterdag. En de Franse top 100 dinsdag. En de Belgische top 100 de dinsdag daarop, want dan is het Belgische feestdag. En de zomer top 500, daar moet je zeker een plekje vinden voor deze Whiter Shade of Pale van Procol Harum. Surf naar nostalgie.plus en vul je stemmen daar maar in. Onze stembus die is helemaal open en helemaal tot jouw beschikking. Het is 7:50.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een

0: ouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee jong, gracias Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Zit-idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zit-idee, Zit-idee. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1199 euro. Dus haast je naar Zit-idee, Zit-idee. Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. Zit-idee. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.

gaat nog wat rustiger worden de komende weken. Zeker op straat. Want voor grote delen van Vlaanderen begint dit weekend het bouwverlof. Dus niet alleen weekend, maar 3 weken heerlijk ontspannen voor al die mensen die zo hard werken tijdens de rest van het jaar. En dat zijn echt niet alleen bouwvakkers natuurlijk. Ja, dat geldt voor iedereen. Iedereen heeft recht op een stukje zomervakantie, vind ik. Niet. Het is 5:30. Een hele goede morgen. The Kelly Family.

0: Ik hou van straffenplaten. Ook 's ochtends in de zomer van je leven. En als ik het heb over straffenplaten, dan heb ik het bijvoorbeeld over Isaac Hayes en Team From Shaft. En Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. En ik heb zo'n flauw vermoeden dat jij dat ook wel heel straffe klassiek vindt. Ik ga ze met plezier zo meteen draaien. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws met Vrouwtje 2 over half 8.
1: Goedemorgen. Juni was de warmste maand ooit die West-Europa heeft meegemaakt. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De oppervlaktetemperatuur was gemiddeld 20,74 graden. Tijdens de afgelopen hittegolf werden in verschillende Europese landen zelfs de hoogste temperatuur ooit geregistreerd. Ook de oceanen warmen op. Wereldwijd steeg het zeewater tot 20,86 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit voor een juni. Niemand. Opletten als je vanaf vandaag naar de luchthaven in Zaventem rijdt. Door werk aan de Brusselse ring en het knooppunt naar de luchthaven wordt het verkeer omgeleid. De luchthaven blijft bereikbaar, maar je zal via een andere afrit een omleiding moeten volgen. Best dus niet te snel rijden en de verkeersborden goed opvolgen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw zware luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het nam naar eigen zeggen 90 militaire doelen onder vuur. President Trump had die aanvallen gisteren al aangekondigd op de NAVO-top. Hij verklaarde dat het staakt het vuur wat hem betreft voorbij is. Iran reageerde dan weer met bombardementen op de Amerikaanse basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Volop zon en warm vandaag met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolken. Tot 30 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 31 kilometer file, de vertragingen vanaf 5 minuten op de Brusselse binnenring, 13 minuten trager van Expo tot Machelen-Boluwelaan. Op de A12 Boom-Brussel plus 10 minuten van Lommerzeel Industrie tot Omijn Levendalen in Wolvertem. Op de E19 Brussel-Antwerpen 10 minuten trager van Mechelen-Zuid tot Trumst. 8 minuten erbij op de E19 Antwerpen-Mechelen van Kontich tot Mechelen-Noord. En ook 8 minuten trager op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot Bergense Steenweg. Andere vertragingen die lopen op tot maximaal 5 minuten.
3: Nostalgie Plus met Johan Henneman.

0: zalig wakker wordt op deze donderdagmorgen. Met Isaac Hayes en Team From Shaft. 7:13. Het zijn echte zoete kouwen, daar moet je niet aan twijfelen. Die oudjes die vind je altijd aan de snoepafdeling in de supermarkt. Sugar Sugar komt eraan.
1: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.

0: Een zak vol snoek hebben ze weer meegenomen op deze donderdagmorgen. The Archies met Sugar Sugar. Wat een zalig zomernummer is dit toch. Een Belgische topclassic van Blue Blood. These arms of mine.
1: These arms of mine don't have the muscle. And they don't pump no iron.

Wat een stem, hè? Een stem die je nooit vergeet. Luke Walter Jr. Blueblood bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven met These Arms of Mine. Ik ga straks Third World voor je draaien. Met Now That We Found Love. Het is 8:08. Eens kijken wat de kranten allemaal titelen op hun voorpagina op deze donderdag, de 9e juli. Het Nieuwsblad heeft het over fertiliteitscentra. Die vrezen behandelingen te moeten stilleggen. Het gaat over de afschaffing van de anonimiteit voor donoren. En daar gaat de regering net iets te vlug mee, volgens die fertiliteitscentra. Trager online bankieren om phishing tegen te gaan. En Trump schoffeerde bijna iedereen op NAVO-top, behalve Zelensky. Het laatste nieuws: hittegolf was de dodelijkste ooit in België. Bankieren wordt veiliger maar trager om phishing tegen te gaan. En Trump voelde liefde tussen aanhalingstekens op NAVO-top. De standaard dan: slechte dag voor Poetin. NAVO sluit rangen. Trump geeft Kiev extra hulp. Slotweekend hittegolf nog dodelijker dan gedacht. Wallonië opvallend zwaar getroffen. En fragile akkoord, fragile vrede. Geweld Iran-VS flakkert op. De morgen: Trump looft NAVO-partners en waarschuwt Iran. Eindelijk slaat de duivelsgekte toe en beperkt de voordelen, aanzienlijke schade en kosten. Schiet preventieve screening op borstkanker zijn doel voorbij. Dat is een titel uit de morgen op de voorpagina. Gazet van Antwerpen: trager online bankieren om fraude tegen te gaan. Zelfs tijdens corona waren de weekends minder dodelijk. En alles moet wijken voor rode duivels, artiesten die verschuiven optredens. En Belang van Limburg is ook binnengekomen. Meer oversterfte door hittegolf dan in dodelijkste coronaweekend. Ook landbouwdieren bezwijken massaal onder extreme hitte. En KRC Genk opent jacht op nieuwe trainers. Dat zijn ze, de krantenkoppen op deze...

0: Vrouwtje Kalion is aan het schuiven op haar stoel. Een beetje ongeduldig, maar ze moet nog even wachten voor het nieuws. Want ik wil de Barry Manilow helemaal uitdraaien met zijn Mandy.
1: Adventure is everywhere.
2: Het is solden bij AS Adventure.
3: Solden bij AS Adventure.
2: AF Adventure.
3: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
2: Ik weet het.
3: Zeg het dan.
2: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
3: Sorry.
2: Dus niks.
3: Allee, jong.
2: Korting tot -70%.
3: Procent.
2: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
1: AS Adventure.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Huh? Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
0: De pot chocopasta, de pot aardbeien, jam, een beetje boter, een schelletje kaas, een lekkere koffie en natuurlijk al die classics uit jouw golden years van Nostalgie Plus. Zo ziet de ideale ontbijttafel eruit.
6: Your golden years, Nostalgie Plus.
0: Donna Summer, de Beatles, die komen eraan na het nieuws met Frauke Kaljong.
7: Goedemorgen. 4 op de 10 bedrijven faalt in het reïntegratiebeleid. Ze kunnen langdurig zieken niet of nauwelijks aangepast werk bieden. Dat blijkt uit de bevraging van Welzijns- en Preventiedienst Mensura. Nochtans is het sinds 2022 verplicht om een reïntegratiebeleid te hebben. Maar slechts 12% van de bedrijven slaagt erin langdurig zieken opnieuw te begeleiden naar de werkvloer. Vooral kleinere organisaties kunnen maar moeilijk aangepast werk bieden. Ze hebben minder mogelijkheden om jobs en uurroosters aan te passen. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm. De kans is groot dat ze maandenlang alle fertiliteitsbehandelingen moeten stilleggen. Komt door de nieuwe donorwet. De federale regering besliste om de anonimiteit van spermadonoren af te schaffen. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen vanaf 12 jaar de gegevens over een biologische ouder opvragen. En vanaf 16 jaar ook de identiteit. De fertiliteitscentra steunen die nieuwe wet, maar er is meer tijd nodig om de hervorming veilig en juridisch correct door te voeren. En het staakt het vuren tussen de VS en Iran lijkt definitief voorbij. Het Amerikaanse leger heeft zeker 90 Iraanse militaire doelen geraakt. Onder meer luchtverdedigingssystemen en opslagplaatsen voor raketten. Iran reageerde dan weer met bombardementen op de Amerikaanse basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Intussen is ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz zo goed als stilgevallen. En de olieprijzen zijn sinds woensdag fors gestegen. Volop zon en warm vandaag met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 32 graden. En ook zondag is het nog genieten van een mooie zomerdag. Nog iets warmer dan tot 33 of lokaal zelfs 34 graden.
0: 40 kilometer file, de vertragingen van 10 minuten en meer op de E19 Brussel-Antwerpen. 18 minuten extra van Zemst tot Rumst, plus 11 minuten op de E19 Antwerpen-Mechelen van Kontich tot Mechelen-Noord. Ook 11 minuten erbij op de E403 door Nick Kortrijk van Templeuve tot Estaing-Puy. Op de binnenring rond Brussel, daar verlies je 11 minuten van Strombeek tot Machelen-Woluwelaan. En op de E429 door Nick Brussel 10 minuten extra van Tubeek tot Bergense-Steenweg. Andere vertragingen, maximum 6 minuten.
8: Van je leven.
1: Johan Henneman.

gaat vandaag net geen 30 graden worden. We houden het op 29. Maar daar draait dan als een verhand niet voor om. Hè. Mag pittiger. Er kunnen een paar graden bij. Boven de 30. Hoe tropischer, hoe beter. Hot stuff. Goedemorgen. Het is 9 over 8. Fijn dat je luistert naar de zomer van...

donkere periode, echt een donkere periode. Ja, de zomer en de zon, hoe hard die ook brandt, zal niet veel helpen bij Bill Withers en Ain't No Sunshine. Jouw favoriete classics, die horen hier een hele dag bij Nostalgie Plus. Maar misschien is er zo'n classic uit de 60s, 70s, ooit iets van je zegt, hey, die heb ik nog niet gehoord. Zo'n grote hit, maar die we misschien wel vergeten zijn en die je al lang niet meer op de radio gehoord hebt. Het kan altijd natuurlijk, hè. Gewoon jouw favoriete plaat kan ook. Je kan die gewoon aanvragen elke ochtend in de zomer van je leven. En zo je dag op de rails zetten, hè. De dag meteen goed maken. Starten met een goede plaat, met je favoriete plaat uit jouw golden years. Dat mag uiteraard een hele bekende, een hele vrolijke zijn. Een Italiaanse, een Nederlandstalige, een Duitse. Je hebt het gewoon voor het zeggen. Je mag die kiezen. Laat maar horen wat je wil horen uit de hitparades van de voorbije decennia. 60s, 70s en 80s. Daarop concentreren wij ons bij Nostalgie Plus. En je favoriete plaatje kan je aanvragen natuurlijk. 0477-900-800. 0477-900-800. Dat is ons WhatsApp-nummer. En daarop kan je ons bereiken. Zeker doen. Het is 14 over 8. En je zal het wel weten. De finale komt alsmaar dichterbij van het WK voetbal. Hopelijk met onze Rode Duivels erbij. Daar gaan we natuurlijk voor. Wie er zeker bij zal zijn tijdens de pauze is Madonna. En ik heb gisteren gelezen dat zij het gezelschap krijgt van niet alleen Shakira, maar ook van de Muppets. Ja, die brengen de poppies aan het dansen. Madonna, aan daarvoor verrat ik het, hè. Like a Virgin.

0: Pas ik dat net te snel met dat WhatsApp-nummer? Zal ik het nog even herhalen? Ik kan mijn WhatsAppje sturen. Voor een verzoekje bijvoorbeeld 0477 900 800. En blijf gewoon luisteren, want ik heb een heerlijke Motown Classic van de Supremes. The Happening staat op het programma nog. En Supertramp met Dreamer.
1: Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando.
4: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ritchie, citroen met framboos.
6: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
2: Ritchie.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
9: Zit-idee.
10: Nu tijdens de solden, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
9: Zit-idee, Zit-idee.
10: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
9: Zit-idee, Zit-idee.
10: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
9: Zit-idee.
10: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.

Elke dag duiken we in een zomer van je leven. Een zomer van je leven uit je golden years. En vandaag is dat de zomer van 1983. Dat is over een dikke 20 minuten hier bij Nostalgie Plus. 9:05. Blij dat je wakker met ons wordt. En met Supertramp, ook al zijn die nog aan het dromen. Na die fantastisch mooie Supremes.

0: Zou het de 70s geweest zijn zonder Supertramp? En onder andere deze Dreamer. Ik heb twee dames klaarstaan. Alice May en Karen Wood. Ken je die nog uit het begin van de jaren 80? Ze komen uit Nederland en ze scoorden hele dikke hits, waaronder Late at Night. May Wood straks. Nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Premier De Wever heeft gisteren na de NAVO-top een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een gepersonaliseerde revolver met kogels. De Wever merkte het pas op toen hij weer in ons land was. Hij bracht daarop het wapen naar de politie. Ook andere regeringsleiders kregen een wapen mee naar huis. In het westen van Iran zijn zeker 3 doden gevallen bij nieuwe Amerikaanse aanvallen. In het noordoosten van het land raakte ook een spoorwegbrug beschadigd. Daar wordt vandaag de overleden Iraanse leider Ayatollah Khamenei begraven. Het staakt het vuren lijkt nu definitief voorbij, want ook Iran reageerde al met tegenvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onze Rode Duivels zijn vastberaden om Spanje uit te schakelen in de kwartfinale morgenavond. Spanje is Europees kampioen en kreeg nog geen enkel doelpunt binnen. Maar onze Rode Duivels willen de WK-verrassing worden, zei doelman Thibaut Courtois. We hebben de kwaliteiten om Spanje pijn te doen en op elk toernooi zijn er wel verrassingen, klinkt het. En dan het weer. Volop zon en warm vandaag met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: 8:55, er staat 56 kilometer file, geeft Frits Maester aan. De vertragingen van 10 minuten en meer. Op de E19 Brussel-Antwerpen plus 23 minuten van Zemst tot Rumst. Op de E17 Kortrijk-Gent is er een ongeval gebeurd ter hoogte van de Pinte. 14 minuten erbij vanaf Kruisem. Op de E19 Antwerpen-Mechelen een kwartier extra van Kontich tot Mechelen-Noord. En op de E403 Doornik-Kortrijk verlies je 11 minuten van Templeuve tot Estaing-Puy. Ook 11 minuten vertragen op de E17 Sint-Niklaas-Gent van Loken tot Estelbergen. En er komen 10 minuten bij op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot Bergense-Steenweg. En ook 10 minuten trager op de binnenring rond Brussel van Strombeek tot Vilvoorde Koningsloo. Andere vertragingen zijn er niet veel. Maximaal 6 minuten.
3: Nostalgie Plus met Johan Henneman.

0: De zomer van 1983, daarover gaan we het vaak hebben vandaag, staat echt in de schijnwerpers. En in de zomer van 83 was er een bijzondere hit uit Nederland en we konden zo onze eerste woordjes Frans zeker leren. Over welke plaat het gaat, dat kom je straks te weten. Blijf dus hangen hier.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse.
3: Mooi.
2: Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Krevel.
9: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
8: Krevel. Leef beter.
10: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
11: Joehoe.
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Knaldi.
14: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Goedemorgen, het is 9:15.
1: De zomer van 1983.
0: En ook die zomer zijn we niet vergeten. Er was natuurlijk de Tour de France. De Tour de France die straks aan zijn 6e etappe toe is. En wat een rit staat er vandaag trouwens op het programma. Het hoge bergte, de Pyreneeën met de beklimming van de Col d'Aspin en de Tourmalet. En natuurlijk zijn alle ogen gericht op Pogacar en Vingegaard. Dat zijn de twee mannen die wel eens het verschil zouden kunnen maken en eigenlijk moeten maken in deze etappe. Maar goed, de zomer van 1983, dat was een hele andere ronde van Frankrijk. Die eindigde op 24 juli in Parijs en de winnaar was... Nee, niet Bernard Hinault, want die reed niet mee in 83. Laurent Fignon voor een eerste keer. En hij zou dat het jaar erop liever ook nog eens de gele trui veroveren in 1985. Helaas veel te vroeg van ons heen gegaan. Hij stierf in 2000 aan de gevolgen van kanker. De groene trui die was voor Sean Kelly. Die won toen het puntenklassement. En de berggeit, de bolletjestrui, die ging naar een landgenoot, naar Lucia Van Impen. Dat was de Tour in 1983 in een notendop. En dan de hitparade in 1983. Is een nummer dat we eigenlijk toen het uitkwam meteen zijn beginnen meezingen. We hebben misschien wel de eerste woorden Frans geleerd. En dat allemaal te danken aan vier jonge gasten, piepjonge gasten. Ze waren gemiddeld 11 jaar. De song is vertaald in het Engels, in het Frans, in het Duits, in het Chinees enzovoort. Frans was niet nodig, want dat deed je zo. Ik heb het over de shots en comment ça va?

Het is bij die ene hit gebleven voor de shows. Comment ça va? En nu zit dat nummer voor de rest van de dag in je oren. Een echte oorwurm wil je er ook zo in aanvragen. Een oorwurm. Dat hoeft natuurlijk geen Nederlandstalige zijn. Dat mag jouw favoriete plaat uit de 60's zijn. Of uit de 70's. Laat maar horen. Ik heb een WhatsApp-nummer daarvoor. Dat verzoekje, dat kan je aanvragen via 0477-900-800. En ik maak er straks na 9 uur, ik heb ruim de tijd, graag plaats voor. Kenny Rogers en de First Edition staan klaar met Ruby, Don't Take Your Love to Town, naar George McRae. Oh, dat is ook een lekkere zwoele. Rock Your Baby.

0: God's sakes, turn around.
1: Ik loop nog eens vroeg naar de koffiemachine. Dat doet deugd, ook rond 9 uur 's ochtends. En dan kan ik ermee doorgaan tot 11 uur in de zomer van je leven. Sha Coltrane en Go Like Elijah.

0: niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
2: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
3: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
4: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
3: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
4: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
3: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
4: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Douchen met je kleren aan en in de auto. Het kan allemaal met Rolls Royce na het nieuws. En ik zie ook Jerry Rafferty staan. Your golden years. Nostalgie Plus. 1 over 9 en er is nieuws. En dat krijg je van Frankie Caljon.
7: Goedemorgen. Borstkankeronderzoek uitbreiden naar alle leeftijdsgroepen is niet nodig, dat zegt het Federaal Kenniscentrum. Nu worden vrouwen tussen de 50 en 69 jaar om de 2 jaar uitgenodigd voor een gratis mammografie. Een screening bij jongere of oudere vrouwen levert onvoldoende extra gezondheidswinst op, zegt het Kenniscentrum. Bij jonge vrouwen is er gewoon minder kans op borstkanker en bij oudere vrouwen zijn er vaak vals positieve resultaten of overdiagnoses. Ze krijgen dan een zware behandeling terwijl dat eigenlijk niet nodig is. 4 op de 10 bedrijven faalt in het reïntegratiebeleid. Ze kunnen langdurig zieken niet of nauwelijks aangepast werk bieden. Dat blijkt uit een bevraging van welzijns- en preventiedienst Mensura. Nochtans is het sinds 2022 verplicht om een reïntegratiebeleid te hebben. Maar slechts 12% van de bedrijven slaagt erin langdurig zieken opnieuw te begeleiden naar de werkvloer. Vooral kleinere organisaties kunnen maar moeilijk aangepast werk bieden. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is zo goed als stilgevallen. Persbureau Bloomberg kon slechts 2 grote vaartuigen spotten. Het geweld tussen de VS en Iran laaide sinds gisteren weer op. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen nacht zeker 90 Iraanse militaire doelen geraakt. En daarbij vielen 3 doden. Iran reageerde dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Het staakt-het-vuren lijkt zo definitief voorbij. Het is onduidelijk of en wanneer er nog vredesgesprekken zullen plaatsvinden. En onze Rode Duivels zijn vastberaden om Spanje uit te schakelen in de kwartfinale morgenavond. Spanje is Europees kampioen en kreeg nog geen enkel doelpunt binnen. Maar onze Rode Duivels willen de WK-verrassing worden, zei doelman Thibaut Courtois. We hebben de kwaliteiten om Spanje pijn te doen en op elk toernooi zijn er wel verrassingen, klinkt het. Volop zon en warm vandaag met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 32 graden. En ook zondag is het genieten van een mooie zomerdag. Nog iets warmer dan tot 33 of lokaal zelfs 34 graden.
6: 66 kilometer file staat er momenteel op de filebarometer en we zitten met een ongeval op de E17 Kortrijk-Gent ter hoogte van de Pint. Daardoor verlies je 50 minuten vanaf Waregem. Op de E19 Brussel-Antwerpen plus 23 minuten van Zemst tot Rumst. 13 minuten trager op de E19 Antwerpen-Mechelen van Kontich tot Mechelen-Noord. Op de N16 Mechelen-Sint-Niklaas komt er 13 minuten bij vanaf de Mechelse Steenweg richting A12. Op de E17 Sint-Niklaas-Gent 10 minuten extra van Lokeren tot Beervel. Ter hoogte van Beervelde staat er een defect voertuig. 10 minuten erbij op de E403 Doornik-Kortrijk van Templeuve tot Estaing-Puy. Op de E429 ook 10 minuten trager van Tubeke tot Bergense Steenweg. En op de Brusselse buitenring plus 10 minuten vanaf Tilbeek tot Pede. Andere vertragingen maximaal 7 minuten. Maar hou ook rekening met een korte file op de binnenring rond Brussel. Ter hoogte van Jette file daar vanaf Groot-Bijgaarde komt door een defect voertuig.
8: Van je leven.
9: Johan Henneman.

Zaterdag is 11 juli, onze Vlaamse feestdag. En die vieren met Vlaamse nummers, met Vlaamse producties in de Vlaamse top 100. En je kan daar nog altijd voor stemmen vandaag. Hè. Dat kan via nostalgie.plus. Stemmen kan ook voor de zomer top 500. En deze moet je zeker bij je top 3 zetten, vind ik. Jerry Rafferty.

0: Jouw classics vind je hier bij Nostalgie Plus, ook in de zomer van je leven. Met straks bijvoorbeeld David Bowie. En Fleetwood Mac met Rhiannon. Goedemorgen.
1: Zalando.
2: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij maakrie.
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

De soundtrack van jouw zomer. De soundtrack van jouw golden years. Je vindt die gewoon op FM. Op DAB+. Op televisie. En op de Nostalgie-app. En er was er nog eentje, hè? Oh ja, onze website. Nostalgie.plus. Een man met niet één, niet twee, geen drie, maar vele, vele gezichten. Nou, op zijn minst een stuk of tien. Als er geen tientallen zijn, natuurlijk. En verbaasde zijn muzikale vrienden nogal in het begin van de jaren 80 door samen te gaan werken met Nile Rodgers. Werd hem vaak niet in dank afgenomen. Toch spijtig, want het is een geweldige hit geworden. En een geweldig nummer, deze Let's Dance.

0: Als de zomer kriebelt, dan heb je heel veel goesting. Goesting om plezante dingen te doen. Zoals zingen bijvoorbeeld. Meezingen met een goede classic van Michel Sardou. Die geeft het goede voorbeeld. En Chantal komt eraan. En dan vliegen we er stevig in met Free and All Right Now. Er staat 51 kilometer file. Ik heb voor jou de vertragingen van 10 minuten en meer op de E19 Brussel-Antwerpen. Daar komt 20 minuten bij. Van Mechelen-Zuid tot Rumst op de buitenring rond Brussel. Daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van Pede. File rijden vanaf Groot-Bijgaarde, 20 minuten erbij. Dus op de E17 Kortrijk-Gent plus 17 minuten. Van Waregem tot Deinze, 10 minuten trager op de E313. Van Rans tot Wommelgem, ook 10 minuten erbij op de E19 Antwerpen-Mechelen. Van Kontich tot Mechelen-Noord op Deinze 10 Mechelen Sint-Niklaas plus 10 minuten vanaf de Mechelse Steenweg richting A12. En voor het overige blijven de vertragingen beperkt. Die liggen tussen de 5 en de 8 minuten. Een klein beetje vinden. Een handvol.
1: Nostalgie Plus
2: met Johan Henneman.
3: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires

0: Met radio op Nostalgie Plus, dan kan je dag niet meer stuk. Dan vier je de zomer. En dan geniet je van al die herinneringen die we bovenhalen. Aan de zomer van 83 bijvoorbeeld, dat is voor straks na Billy Ocean.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
8: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Als ik op zakenreis ga buiten Europa, zet ik altijd even mijn roaming aan. Of zoals hier in Amerika zeggen, roaming on.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.

0: Billy Ocean bracht ons terug naar de jaren 80. Ja. En nu we daar toch zitten. We gaan nog iets verder terug, iets dieper in die 80's.
1: De zomer van 1983.
0: Die staat vandaag in de belangstelling hier bij Nostalgie Plus. Elk uur keren we terug naar die zomer van 1983. Die zomer van Sally Ride. Sally Ride is een Amerikaanse astronaute. Niet zomaar een Amerikaanse astronaute. Ze is de eerste Amerikaanse vrouw die de ruimte werd ingestuurd. Een van de weinige uitverkorenen, want ze waren met 8000 die zich hebben ingeschreven om astronaut te worden. En zij werd gekozen en ze mocht mee met de Challenger in 1983. En in 1984, een jaar later ook. Maar toen de Challenger ontplofte, was haar carrière voor de Challenger-missies tenminste over. Sally Ride, de eerste vrouwelijke Amerikaanse astronauten. Nee, ze is niet gestorven in die ontploffing van de Challenger, voor alle duidelijkheid. Het was de Columbia trouwens die ontplofte. Goed, ze was niet de eerste vrouw in de ruimte. Nee, de Russen waren maar voor. In 1961 al met Valentina Tereshkova. En in 1982 met Svetlana Savitskaya. Dat waren de eerste vrouwelijke astronauten, cosmonauten eigenlijk, want zo ging dat in de Sovjet-Unie. En dan de muziek in 1983, een van de zomerhits, was een nummer dat meegedaan had aan het Eurovisie Songfestival, maar niet gewonnen had. Want de winnaar was dat jaar Luxemburg met Corinne Hermès en Si la vie est un cadeau. En weet je nog die desastreuze deelname toen van de Belgische groep Pas de Deux, door Vlaanderen ingezonden. Rendez-vous werd voorlaatste. Maar Corinne Hermès won. En hij haalde een mooie vierde plaats. Hij kwam uit het voormalige Joegoslavië. Daniel met Oh Julie.

Hij staat klaar in de arena met een rode lap en een zwaard. Iets groter dan een rode lap. Maak er maar een rode doek van. Van die lap die hij mee heeft. Colin Jeffries en Matador. Take me to

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Ik haal er dadelijk een stoere meid bij uit de 70s. Suzy Quatro met She's in Love with You komt eraan. Your golden years. Nostalgie plus. En ik haal er nog een stoere meid bij. Onze nieuwslezeres Fraukje, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij overleed in de ziekenboeg in de gevangenis van Brugge. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Hardy werd in 2018 veroordeeld tot levenslang voor 2 moorden en 2 verkrachtingen. Hij probeerde ook nog 2 anderen te vermoorden, onder wie de bekende tv-actrice Veerle Eikermans. Hardy leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Hij werd 64. Het Federaal Kenniscentrum raadt een uitbreiding van het borstkankeronderzoek af. Nu krijgen vrouwen tussen de 50 en 69 om de 2 jaar een uitnodiging voor een gratis mammografie. Een screening bij jongere of oudere vrouwen levert onvoldoende extra gezondheidswinst op, zegt het Kenniscentrum. Bij jonge vrouwen is er gewoon minder kans op borstkanker. En bij oudere vrouwen zijn er vaak vals positieve resultaten of overdiagnoses. Ze krijgen dan een zware behandeling, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En de scheidsrechtersbaas van de Wereldvoetbalbond FIFA verdedigt de arbitrage op het WK voetbal. Enkele scheidsrechtersbeslissingen zorgden voor heel wat ophef. De Egyptische voetbalbond diende bijvoorbeeld een klacht in na de uitschakeling tegen Argentinië. En online circuleren complottheorieën dat Argentinië met Lionel Messi voorgetrokken wordt. Maar niemand mag de integriteit van de scheidsrechters in twijfel trekken. Zelfs de FIFA-voorzitter kan de scheidsrechters niet beïnvloeden, klinkt het. Het is zonnig en warm met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 32 graden. En ook zondag is het nog genieten van een mooie zomerdag. Nog iets warmer dan tot 33 of lokaal zelfs 34 graden.
3: Er staat nog 31 kilometer file. De vertragingen van 10 minuten en meer. Er is een ongeval gebeurd op de buitenring rond Brussel, ter hoogte van Pede. Daardoor verlies je 23 minuten van Groot-Bijgaarde af. Op de E19 Brussel-Antwerpen, kwartier erbij van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de N16 Sint-Niklaas-Mechelen, een kwartier extra vanaf de A12 tot Mechelen-Noord. Op de E403 Doornik-Kortrijk, 10 minuten trager van Templeuve tot Estaing-Puy. Andere vertragingen, maximaal 8 minuten. En dat gaat over enkele files maar.
5: Van je leven.
6: Johan Henneman.

Ik ben al verder aan het neuzen in mijn programma nog tot 11 uur, want ik heb nog straffe gasten zoals Simon & Garfunkel, Robert Palmer, Lou Reed en Spandau Ballet zo meteen met hun grootste hit met Gold. Tina Charles, die zet je aan het dansen. Ja, dan de zomer van je leven is een feest. Dance, little lady. Something.

0: Die zullen toch wel meer dan één goudstaafje verdiend hebben aan deze gold. Hè? Die van Spendo Balde. Ik ga de koffer induiken. De koffer induiken met Ellen Petrie. De reiskoffer weliswaar op Brussels Airport straks.
1: Ze zijn officieel geopend.
2: This is a mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
3: Adventure is everywhere.
4: Het is solden bij AS Adventure.
5: Solden bij AS Adventure.
4: AS Adventure.
5: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
4: Ik weet het.
5: Zeg het dan.
4: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
5: Sorry.
4: Dus niks.
5: Allee, jong.
4: Korting tot -70%.
5: Procent.
4: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
3: AS Adventure.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solden bij Makrie.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

als die grote parasol maar boven. Of ga onder die grote boom liggen in de schaduw. En geniet van de zomer samen met Lou Reed. En die andere heerlijke classics uit de 60s, 70s en 80s. Hier bij Nostalgie Plus uit jouw golden years. Simon & Garfunkel.

0: ze is ons op aan het wachten op Brussels Airport. Ik heb het over Ellen.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: En als je daar iemand ziet staan met reiskoffers en een t-shirt van de Rode Duivels, dan heb je er een te pakken. Een echte Belg.
2: Ik zie hier een truitje van de Rode Duivels. Dus dat zijn hier Belgen. En waar gaan jullie?
3: Bangkok.
2: Ja, dat is zeker wel de moeite. Ja, Bangkok, heel druk, heel warm, heel veel volk. Maar ik neem aan dat jullie dan toch ook nog doortrekken?
3: Naar, we gaan naar Krabi en naar Chiang Mai. Met drie binnenlandse vluchten. Een beetje exotisch. De olifanten een keer gaan bekijken, de aapjes. Een keer iets anders, tempels gaan bezoeken, gaan we doen.
4: Ja, het is alleen Bangkok, dat zou een beetje stom zijn. Dan zit je in een stad en dan zie je niks van de natuur. Dus het is daarom dat we echt van centraal naar het zuiden gaan, ja. Dan naar het noorden en terug centraal.
2: Absoluut, ja. En dingen zien van de natuur en zo. Heb je dan een drone bij of gaan we een boek aanleggen of maak je filmpjes voor je socials? Of?
4: Een wegwerpcamera zit erin. En voor
2: een wegwerp?
4: De rest...
2: Is dat weer een dingetje?
4: Ja, dat is weer een ding. En voor de rest zal het met de smartphone zijn.
2: Okay. En waarom die wegwerpcamera dan, als we de smartphone hebben?
4: Die foto's hebben meer charme. Allee, vinden ja, we alle twee toch?
2: Ik snap u. Als ik jong was, dan ging ik, want ik ben veel ouder dan jullie, dan ging ik op schoolreis met zo'n wegwerpcameraatje, moeten dan doordraaien. En dan waren er al wel zoiets foto's die ja, zwart waren of die niet gebruikt kunnen worden. Is dat ook een beetje digitaal nu, dat je dat op voorhand een beetje kunt zien?
4: Ja, eigenlijk niet bij die. Het is echt een heel basic wegwerpcamera. Dus het is door de lens kijken en geen idee hoe dat het eruit gaat zien. En van de 27, want op het rolletje zitten er 27, gaan er waarschijnlijk 7 mislukt zijn.
2: Maar ja, dat heeft ook zijn charmes, hè?
4: Ja, dat is waar, maar we nemen er dat gewoon meer op dezelfde plek.
2: Ik wou net zeggen, en je zet er al twee live bij, je kunt alles delen met elkaar. En alles staat op het netvlies en in het hartje, hè?
4: Ja, dat klopt.
2: Oké, geniet van jullie reis in Thailand, hè?
4: Dankjewel.
2: Hoi.
1: Nostalgie Plus.

0: Ja, we lagen wakker van het milieu al in de jaren 70. Zeker Louis Neefs. Laat ons een bloem, die heb ik straks voor jou. Maar eerst het feestje van Ottawa. Iets minder feest onderweg, toch op sommige plaatsen, want valt goed mee momenteel. De verkeersproblemen, 18 kilometer in het totaal. Op de E19 Brussel-Antwerpen komt er 16 minuten bij. Vanaf Mechelen-Zuid richting Rumst. Op de E429 Doornik-Brussel 7 minuten trager. Van Tubeke tot Bergense Steenweg. Op de A12 Boom-Antwerpen verlies je 6 minuten. Van Aartselaar tot het kruispunt Krijdalaan komt ik Steenweg. Op de E403 Doornik-Kortrijk 6 minuten erbij. Van Templeuve tot Estapuy. En op de binnenring rond Brussel 5 minuten trager door een defect voertuig. Ter hoogte van Tervuren 4 armen file vanaf Wezenbeek op hem.
1: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
2: Nostalgie Plus. Met Johan Henneman.

0: Die verdient toch een plaats in de Vlaamse top 100 van zaterdag. Zeker stemmen. Het kan nog vandaag en morgen. Dat via nostalgie.plus.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Solde bij Zalando.
4: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Solde bij Zalando.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
5: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh cool!
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Reizen in de tijd, dat is hier Henk. Geen enkel probleem bij Nostalgie Plus. Dat doen we in een handomdraaien, één vingerknip. Niet met professor Barabas, niet altijd. Maar dat kon ook in die telefooncabine. Die rode telefooncel van Doctor Who, weet je nog. En in 1983 was er het feest van Madonna.
1: De zomer van 1983.
0: Anne Madonna bracht toen haar eerste album uit. Dat kreeg als titel Madonna mee. En het werd een dikke, dikke, vette plaat. Met onder andere deze hitsingles. Holiday, Lucky Star en...

0: En ook Borderline stond op dat eerste album van Madonna dat uitkwam op 27 juli 1983. En er zouden natuurlijk nog veel meer albums volgen. En intussen is al, ik denk aan haar 15e studioalbum met Confessions 2. Dat is het jongste album van Madonna. 1983 was ook een heel goed jaar voor Michael Jackson. Een jaar eerder had hij Thriller uitgebracht. De eerste single was al een succes, The Girl Is Mine. Billie Jean kwam er ook nog aan. En in de zomer van 83 dansten we op Beat It.
1: De zomer van je leven.

ene hitsingle na de andere kwam uit Thriller. En ook deze Beat It zat daarbij uit de zomer van 1983. De Four Tops met Loco en Acapulco nog. En dan is het aan Sebastian. Sebastian neemt je mee naar 3 uur in de zomer van je leven. En hier is dat prachtige nummer van Charles Aznavour.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
4: Ego Keukens.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatje, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
5: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Mannekes, pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
9: Serieus?
8: Ja, ja. En het is weer nee.
10: Nee tegen BTW?
8: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
9: Nee, nee.
8: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
11: Gelijk wij.
8: Wat gaan we doen?
11: We gaan gaan, hè.
8: En wat mogen we niet vergeten?
10: Ons kortingkaart van 5%.
9: Voilà.
12: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Z-idee.
14: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
13: Z-idee.
14: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1199 euro. Dus haast je naar
13: Z-idee.
14: Voor alle zitmeubelen moet je bij Z-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
13: Z-idee.
14: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
15: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
16: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
15: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
16: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
15: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
17: Goedemorgen, ik ga er meteen stevig in vliegen met Meat Love en Paradise by the Dashboard Light.
18: Your golden years, nostalgie plus.
17: Het is 11 uur, nieuws met Vrouwtje Kaljon.
19: Goedemorgen. Goed nieuws voor voetbalsupporters van Club Brugge. Ze krijgen na 20 jaar een nieuw stadion. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Club Brugge wil al sinds 2007 weg uit het verouderde Jan Breydelstadion en plande een nieuw complex op dezelfde site, maar groter en moderner. Enkele buurtbewoners verzetten zich daartegen en gingen in beroep. Maar de Raad oordeelde dat ze niet kunnen aantonen dat het mobiliteitsplan onwerkbaar is en dat ze geluidshinder zullen ondervinden. De werken starten dit jaar al en de club hoopt in 2028 al te spelen in het nieuwe stadion voor 40.000 supporters. Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden in de ziekenboeg in de gevangenis van Brugge. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Hardy werd in 2018 veroordeeld tot levenslang voor 2 moorden, 2 verkrachtingen. En hij probeerde ook nog 2 anderen te vermoorden, onder wie de bekende tv-actrice Veerle Eikermans. Hardy leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Hij werd 64. En er worden steeds meer speedpedelecs gekocht. Dit jaar al zo'n 8000 nieuwe inschrijvingen. Bijna een stijging van 10% tegenover vorig jaar. Komt vooral omdat militairen sinds kort een fiets kunnen leasen. En die kiezen opvallend vaak voor een speedpedelec, zegt mobiliteitsfederatie Traxio. Ook de tweedehands speedpedelecs zijn populair. Dit jaar werden al meer dan 6500 fietsen verkocht. Een stijging met bijna 50%. Het is zonnig en warm met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 32 graden. En ook zondag is het nog genieten van een mooie zomerdag. Nog iets warmer dan tot 33 of lokaal zelfs 34 graden.
9: zomer van je leven.
11: Sebastian de Krop.

higher and higher. Het zou over de temperaturen kunnen gaan, want de komende dagen doen we er iedere dag een graad bij. Vandaag halen we lokaal wellicht 30 graden. En dat wordt dus nog meer in het weekend. Higher and higher van Jackie Wilson. Ik stel voor dat je de schaduw opzoekt en het rustig aandoet vandaag, net als David Soul.

0: Boys Town Gang bij Nostalgie Plus. Can't take my eyes off you. Komt net minder goed nieuws binnen, want Bonnie Tyler is overleden. De Britse zangeres was al een tijdje aan het sukkelen met haar gezondheid. Hè. Je hebt het misschien wel meegekregen. Ze is een paar maanden terug in een coma beland. In Portugal was dat. Het ging lange tijd niet goed. Lange tijd ook geen nieuws. En gisteren is ze blijkbaar uiteindelijk nog vrij onverwacht overleden daar in het ziekenhuis. Ik heb ze zo meteen als eerbetoon. It's a heartache. Bonnie Tyler.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6

0: saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Mooi nummer en een flink onderschat artiest, vind ik ook, hoor. Tim Harden met How Can We Hang On To A Dream. En daarvoor dus, ja, Bonnie Tyler. Ze is gisteravond overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze al een tijdje behandeld werd. En 75 is ze geworden. Een grote artieste die ons ja, toch veel classics nagelaten heeft. Hè. Bijvoorbeeld Total Eclipse of the Heart, Lost in France en It's a Heartache, zeker ook, die ik daarnet nog speelde. Zometeen zoeken we verkoeling bij de warme temperaturen. De mannen van Dire Straits die hebben namelijk zin in een duik in het water. Eerst doen we samen de Mambo met Manhattan Transfer. Dit is Guantanamo.

0: Edema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Edema Meubelen. Your Golden
1: Years. Nostalgie Plus.

Ben jij ook al aan het aftellen naar het weekend? Ik kan wel een paar redenen bedenken. Vrijdagavond spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Spanje. Door de weekend met mooi weer. En we vieren zaterdag de Vlaamse feestdag met de Vlaamse top 100 hier bij Nostalgie Plus. Zaterdag van 10 tot 5 de 100 populairste Vlaamse producties door jou gekozen. Ga naar nostalgie.plus en kies uit een uitgebreide lijst jouw drie favorieten. En ja, als je gaat kijken, zal je zien dat er veel Vlaamstalige nummers in de keuzelijst staan, maar ook Engelstalige en Franstalige. Het wordt namelijk een lijst met de 100 grootste Vlaamse producties. Muziek gemaakt in Vlaanderen door artiesten van bij ons, maar daarom niet noodzakelijk in het Nederlands, alhoewel het grootste deel wel Vlaamstalig zal zijn. En wie denk jij? Wie is volgens jou een grote kanshebber voor de eerste plaats? Ja, ik kom al vlug uit bij Wiltura, Eenzaam zonder jou, Louis Neefs, misschien wel met Laat ons een bloem. Of Ann Christie natuurlijk, Gelukkig zijn of De Roos bijvoorbeeld. En dit is een van haar andere successen. Ik neem vandaag de trein. Ann Christie.

0: Je kon je heupen even losschudden samen met de Miami Sound Machine Conga. Vandaag in de zomer van je leven kijk ik terug op het jaar 1983 met straks het verhaal van Wimbledon die zomer. Eerst de grootste classic van The Doors en ook Lou Rawls, You Never Find Another Love Like Mine.
1: Solde bij Zalando. Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solde bij Zalando.
2: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
5: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
6: De zomer van je leven.

0: Light My Fire van The Doors. Straks een herexamen in de liefde bij Luisa Fernandez.
1: De zomer van je leven.
0: Maar eerst het verhaal van de zomer van 1983 met dit uur het Grand Slam tennistoernooi Wimbledon. De Amerikaan John McEnroe was dat jaar de grote winnaar bij de mannen. Hij klopte de Nieuw-Zeelander Chris Lewis, die verrassend de finale haalde. Lewis is in zijn carrière nooit verder geraakt dan de derde ronde in een groot toernooi, behalve deze ene keer op Wimbledon in 1983. Want John McEnroe was een maatje te sterk en klopte Chris Lewis eenvoudig. Het was voor McEnroe zijn tweede eindwinst op Wimbledon. En bij de vrouwen haalde Martina Navratilova het. Zij klopte makkelijk een landgenote, de Amerikaanse Andrea Jagger, en mocht zich voor de vierde keer de beste noemen op Wimbledon. Van de Belgen was toen geen sprake. Geen enkele Belg haalde de hoofdtabel. Dan ging het dit jaar toch iets beter met Elise Mertens, die er gisteren pas in de kwartfinale uitging. En de muziek uit de zomer van 1983 komt van de vrolijke krullenbol Leo Sayer. Orchard Road haalde bij ons in Vlaanderen net niet de top 10. Het strandde op 12.

Het is een stem die je herkent uit de duizend. Die typisch hoge meisjesstem van Luisa Fernandez. Give love a second chance. En dan gaan we ons nu nog eens in het zweet werken. Olivia Newton-John als 80s fitness instructrice. In haar witte body, roze legging, lichtblauw hemdje. En met witte hoofdband en blauwe beenwarmers. Om het helemaal warm te krijgen. Physical.

0: zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Ik maak het hier zometeen nog heter dan het al is met Boys van Sabrina. Eerst Roger Glover en Guests. Love is al. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 12 uur en Fruikje Kaljon is er met nieuws.
3: Goedemiddag. Ik begin met droevig nieuws uit de muziekwereld. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden. Dat meldt haar familie op haar website. Je kan haar vooral kennen van haar wereldhits Holding On For A Hero en Totally Clips of the Heart. Bonnie Tyler overleed gisteravond in een ziekenhuis in Portugal. Eind april werd ze daar met spoed geopereerd aan haar darmen. Ze ontwaakte wel uit haar kunstmatige coma, maar haar gezondheid bleef kritiek. Tyler werd 75. Als je nog moet tanken, doe je dat best vandaag nog. De benzine- en dieselprijzen schieten omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De dieselprijs stijgt vanaf morgen opnieuw boven de 2 euro per liter. Dat is een forse stijging met 13,5 eurocent. Voor benzine 5,90 betaal je tot 1,90 euro per liter. En benzine 98 kost zo'n 2 euro per liter. Het is al van eind mei geleden dat die prijs zo hoog lag. Ook voor stookolie zal je vanaf morgen weer meer betalen. En voetbalclub Club Brugge mag na 20 jaar beginnen bouwen aan zijn nieuwe stadion. Het heeft een omgevingsvergunning gekregen. Club Brugge wil al sinds 2007 weg uit het verouderde Jan Breidelstadion en plande een groter en moderner complex op dezelfde site. Enkele buurtbewoners gingen in beroep omdat ze vreesden voor verkeersoverlast. Maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft hen nu ongelijk. De werken kunnen dit jaar al starten en de club hoopt in 2028 al te spelen in het nieuwe stadion voor 40.000 supporters. De buurtbewoners kunnen wel nog naar het Hof van Cassatie stappen. Het is zonnig en warm met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 32 graden. En ook zondag is het nog genieten van een mooie zomerdag. Nog iets warmer dan tot 33 of lokaal zelfs 34 graden.
4: Zomer van je leven.
5: Sebastian de Krop.

Ik denk dat de boys zich vooral ook de videoclub kunnen herinneren, toch? Sabrina in het zwembad met het afzakkende witte bikini-topje. Heel wat boys die een tiener waren in de 80's zullen het nog wel weten, denk ik. Boys van Sabrina. We blijven op het water met Rod Stewart en Sailing. En ik heb ook die leuke oorworm van Steam. Nana, hey, kiss him goodbye.

0: Heb jij ook meegezongen Nana, Hey Hey, Kiss Him Goodbye van Steam? Het is een leuke week voor Ringo Starr, want hij is dinsdag 86 geworden en hij heeft op zijn verjaardag een eredoctoraat in de muziek gekregen van de Universiteit van Liverpool. En ik vind dat die erkenning meer dan op zijn plaats is, want geen Beatles zonder Ringo Starr. Ik heb een solo succes van hem, Photograph, en ook muziek van Dr. Hook.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Adventure is everywhere.
3: Het is solden bij AS Adventure.
4: Solden bij AS Adventure.
3: AS Adventure.
4: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
3: Ik weet het.
4: Zeg het dan.
3: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
4: Sorry.
3: Dus niks.
4: Allah, jong.
3: Korting tot min 70%.
4: Procent?
3: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
2: AS Adventure.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
10: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
11: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
9: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
10: Oh, maar dat is correct.
12: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
13: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar ZitiDay. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitiDay zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZitiDay. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
14: De zomer van je leven.

0: De zanger met het ooglapje en de cowboyhoed natuurlijk ook. Dr. Hook, een baby makes her blue jeans stark. Het is zomer, bijna 1:30. En dan weet je dat collega Michel Follet langskomt. Iedere dag stelt hij een van zijn favoriete zomersongs voor. En dat is vaak iets verrassends, ook vandaag.
1: Follet en vacances.
2: Een zee van tijd staat ons nog te wachten. We zijn nog maar aan het begin van de zomervakantie. En ik kom elke dag even langs op het middaguur. Je zal verbaasd zijn te horen wie deze zangeres is die moeiteloos alle toonladders aan kan.

demonstratie nog? Kan je het raden? Nee, hè? De zangeres van It's So Easy en Blue Bayou. Jawel, rockzangeres Linda Ronstadt, die al jaren op non-actief staat, sinds bij haar de ziekte van Parkinson werd geconstateerd in 2013. Op 15 juli wordt Linda Ronstadt 80. In 1987 koos ze even voor een heel ander muzikaal project. Canciones de mi padre, liedjes van mijn vader, met daarop traditionele Mexicaanse mariachi-liedjes. Het is met 2,5 miljoen verkochte platen het best verkochte niet-Engelstalige album in Amerika. En wat ze met haar stem doet is ronduit fenomenaal. La Cigara, Linda Ronstadt.

Ja, zo ken je ze niet, hè? Linda Ronstadt, een muzikale uitstap van de rockzangeres met de zomerhit La Cigara, aan jou voorgesteld door mijn collega Michel Follet. Ik heb dit uur duidelijk iets met boten, daarnet als sailing van Rod Stewart en zometeen Village People in the Navy. Eerst wat lieve woorden van Shake, You Know I Love You, Tu sais je t'aime.

0: misschien eentje om morgen in de kleedkamer van de Rode Duivels te spelen. Kwestie van hen nog wat extra te motiveren. Village People met In the Navy. We gaan zo meteen een feestje bouwen met Wanda Jackson. Je danst de Mambo met Lou Bega. En als je nog moet stemmen voor de Vlaamse top 100 van uw zaterdag, ik heb De Zotte Morgen van Jeff van Uitsel.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter. Het beste uit de 60s, 70s.

0: Als je kan tellen tot vijf, kan je dansen, zeggen ze wel eens. Nu, ik kan tellen, maar je wil me niet zien dansen. Mambo No. 5 van Lou Bega. Actrice Elizabeth Taylor kon in 1983 al tellen tot acht. Wat voor acht, welke acht, vertel ik je straks in de zomer van je leven. Want de zomer van 1983, dit keer, was een heugelijke zomer voor haar. Dat is voornaam muziek van Jimmy James en de Vagabonds en ook Jeff van Uitzel.
1: De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt.

De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant. Hij eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen. Het ritme van

0: maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Nostalgie Plus.

0: leuke discoplaat kan er altijd bij. Now is the time van Jimmy James en de Vagabonds.
1: De zomer van je leven.
0: Ja, now is the time, dat moet Elizabeth Taylor ook gedacht hebben in de zomer van 1983. De hele dag zoomen we in op die zomer met muziek en natuurlijk ook herinneringen uit de zomer van 1983. Wel, ik zei het al, het was een heugelijke zomer voor Elizabeth Taylor, want ze maakte bekend dat ze voor de 8e keer zou trouwen. Dit keer met ene Victor González Luna. Een goed half jaar eerder was haar 7e huwelijk gestrand. Senator John Warner bleek ook niet de juiste man voor haar. Maar Elizabeth Taylor die wist van geen ophouden en raakte dus opnieuw verliefd. De media smulden van het verhaal, want ja, een bekende persoon die 8 keer trouwt, dat is ja, opvallend natuurlijk. Maar het mocht niet zijn. Ook deze relatie bleek niet de juiste. Het kwam zelfs niet eens tot een trouw. Bleef bij een verloving, want nog voor het huwelijksfeest was het alweer gedaan. Trouwens, later in de 90's zou Elizabeth Taylor wel voor een 8e keer trouwen, maar ook dan weer zonder succes. Muziek nu uit de zomer van 1983 met de Britse ska-band The Beat. Can't Get Used to Losing You was ook bij ons een hit.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers samen.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Van het mooie weer word je vrolijk, maar van mijn muziek zeker ook. Middle of the road, so chirpy chirpy, cheap cheap. Your golden years, nostalgie plus. Het is 1 uur, nieuws met Bart van Langenhoven.
3: Goedemiddag en we beginnen met het verlies van een muzikaal icoon, want de Welsche zangeres Bonnie Tyler die is overleden. Ze was 75, dat schrijft haar familie op haar website. Je kent haar vooral van wereldhits zoals Holding Out for a Hero en natuurlijk Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler stierf gisteravond in een ziekenhuis in Portugal. Eind april werd ze daar met spoed geopereerd aan haar darmen. Ze ontwaakte wel uit haar kunstmatige coma, maar haar gezondheid bleef kritiek en ze is dus uiteindelijk gestorven. Een primeur op onze snelwegen. Binnenkort zie je een volledig zelfrijdende auto op die snelweg, meer bepaald in Limburg. Een technologiebedrijf uit Sint-Truiden gaat testritten uitvoeren met een volledig zelfrijdende Maserati. In tegenstelling tot andere zelfrijdende auto's moet je bij dit systeem niet meer je ogen op de weg houden of het stuur vasthouden. Het is de eerste keer dat zo'n auto op de openbare weg wordt getest in heel Europa. Tijdens die testritten zit er uiteraard wel nog een professional achter het stuur die kan ingrijpen als dat moet. En 1 op de 13 baby's bij ons krijgt maagzuurremmers. Kinderartsen schrijven dat vaak voor tegen reflux, maar dat is eigenlijk niet nodig, zegt het Onafhankelijk Ziekenfonds. De helft van alle baby's krijgt tijdens de eerste levensmaanden reflux, maar dat verdwijnt meestal vanzelf. De refluxmedicatie bij ons ligt hoger dan in andere Europese landen. En dat is wel zorgwekkend, zegt het ziekenfonds. Want baby's kunnen meer last krijgen van astma of ernstige infecties. Zonnig en warm tot vanavond bij 25 graden aan zee en 31 in de Ardennen. Ook morgen schijnt de zon volop en nog iets warmer zelfs tot 33 graden. En weinig verandering tijdens het weekend en begin volgende week. Zonnig en tropisch zomerweer, maximaal rond 33 graden opnieuw. Aan zee tussen 25 en 29 graden.
2: Zomer van je leven.
4: Sebastian de Krop. Nostalgie.

Het is best wel een controversieel nummer, want het gaat over een minderjarig meisje. Young Girl van Gary Puckett en de Union Gap. Leen uit Geel is haar koffer aan het pakken, want morgen vertrekt ze op vakantie. Ze heeft haar hart verloren aan Italië en trekt met haar man voor 2 weken naar Toscane. Ja, dat zijn leuke vooruitzichten. En die koffers maken, dat gaat nog zo goed gaan met een verliefde Rob de Nijs straks. En dit zijn al de Eagles, New Kid in Town.

0: Een leuk zomernummer. En hoe lang is het geleden dat jij dit gehoord hebt? Een beetje meer van Rob de Nijs. Als het over de muziek gaat, geen probleem hoor. Een beetje meer, dat kan geregeld worden. Een muzikaal triootje met drie classics op een rij. We gaan straks de boogie dansen met Earth, Wind & Fire en The Emotions. Gary and the Pacemakers ook met een classic die heel populair is in het voetbal. En Sailor, de mannen in de witte zeemanspakjes, kunnen niet zwijgen over The Girls.
1: Solde bij Zalando. Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solde bij Zalando.
2: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
5: Eggo Keukens.
4: Nu solde tot 30% korting.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus de komdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is twee straten verder.
6: Ah, oh, top, hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
9: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
10: Joehoe!
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be.
12: Proximus. Think possible.

0: leg je zonnebril en de zonnecrème al klaar, want we gaan op uitstap naar Rio de Janeiro met Peter Allen.
1: Juli is classic maand.
0: Ja, juli is de maand van het mooie weer, duidelijk wel, maar juli is ook de maand van de classics en van vier onvergetelijke hitlijsten hier bij Nostalgie Plus. De Vlaamse top 100, de Franse top 100, de Belgische top 100 en in de laatste week van juli

Jullie ook nog de Zomertop 500. Voor we daar allemaal kunnen aan beginnen, aan al die lijsten, is het natuurlijk eerst aan jou. En mag jij je favorieten kiezen en zo mee bepalen wie op nummer 1 eindigt. Surf naar onze website nostalgie.plus en stem er op elk van de lijsten. Een top 3 hebben we van je nodig. Overmorgen, zaterdag op de Vlaamse feestdag, is er dan de Vlaamse Top 100 met Serge en Domi. En volgende week dinsdag is het aan mij en Leen voor de Franse Top 100. Het is dan 14 juillet, de Franse nationale feestdag. En die vieren we met de grootste Franse hits. Misschien mag dit wel in jouw top 3. France Gall en de hommage aan jazzzangeres Ella Fitzgerald. Er is Ella.

0: I Go To Rio van Peter Allen. Je hoeft het niet eens zo ver te zoeken voor mooi weer, want het is ook bij ons zonnig en warm. En dan weet je dat iedereen naar zee trekt. Het zal weer lekker druk zijn met veel volk op de terrasjes. Lange rijen voor een ijsje en zonnekloppers op het strand. Wel, ik neem je ook in de muziek mee naar het strand met Chris Rea on the Beach. Dat is voor na Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama.
1: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de super plus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de super plus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
6: Serieus?
5: Ja, ja. En het is weer nee.
7: Nee tegen BTW?
5: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
6: Nee, nee.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
8: Gelijk wij.
5: Wat gaan we doen?
8: We gaan gaan, hè.
5: En wat mogen we niet vergeten?
7: Ons kortingkaart van 5%.
6: Voilà.
9: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
11: Oh nee, onze buren zijn er ook.
12: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
10: Een chique wat?
13: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
10: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tijdsetje.
11: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
13: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
11: Massa, zonneschone lounge staat.
12: Mo, hij komt ook van de Weber.
11: In Gent of Deinze?
13: Maar nee, in Tongeren.
14: Nu solden bij Weba.
15: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens.
16: Xina.
15: Info in je winkel of op xina.be.
17: Jij wilt de schoonste kortingen?
18: Let's go!
17: Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
19: Solden bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
20: Pearl. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Hier is Ria, als je denkt dat hij over een doorsneestrand zingt. Eén uit een dozijn, nee hoor. Het gaat over een strand op Formentera, een Spaanse eiland, dicht bij Ibiza. Het strand waar de vonk tussen hem en zijn vrouw oversloeg. On the beach van Chris Ria. Straks Get Up and Boogie van Silver Convention. Eerst gaan we op de trommel slaan en kokosrum drinken met Papa Joe, de Sweets.

0: opvolger van Fly Robin Fly, ook al zo'n goed nummer. Disco met Silver Convention, Get Up and Boogie.
1: De zomer van je leven.
0: Wat weet jij nog van de zomer van 1983? Heb je nog een concrete herinnering? Wat deed je en hoe zag de zomer er toen bij jou uit? Ik wil het weten, dus stuur het even in een bericht van via nostalgie.plus of met WhatsApp op 0477-900-800. De zomer van 1983 is een zomer waarin best wel een aantal bekende albums uitkwam. No Parler van Paul Young bijvoorbeeld, zijn solo debuut met de singles Love of the Common People en Comeback and Stay. Het album Fantastic van Wham, ook al een debuut met daarop Young Guns, Bad Boys en Club Tropicana. En An Innocent Man van Billy Joel, het album dat je kan kennen van Uptown Girl en Tell Her About It. 1983 was muzikaal duidelijk een topzomer. En dat hadden we ook te danken aan David Bowie. Hij scoorde een classic met een nummer dat hij schreef met Iggy Pop en dat door Nile Rodgers in een leuk dansjasje gestoken werd. Dit China Girl.

0: een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: This is a mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté. Voor €18,99. Lunch

0: haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske macri voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Macri in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op macri.be. Nu solden bij Macri.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: De vrolijke zomerse ritmes blijf je kant op komen met Azzotto straks na Frankie Valli en The Four Seasons. Your golden years, nostalgie plus. Het is 2 uur en Bart van Langenhoven heeft nieuws.
9: Goedemiddag. Scholen die asbest willen verwijderen uit hun gebouwen kunnen daar opnieuw subsidies voor aanvragen bij de Vlaamse regering. Vanaf volgende maand tot eind september. Want uit de databank van de overheid blijkt dat er nog bijna 75.000 ton asbest in de Vlaamse schoolgebouwen zit. En dat wil omgevingsminister Broens versneld aanpakken, want leerlingen en leraars die verdienen een veilige leeromgeving, vindt hij. De Vlaamse regering investeerde dit jaar al €750.000 om in een 60-tal scholen het asbest te verwijderen. Als je nog moet tanken, doe je dat best vandaag nog, want de benzine- en dieselprijzen schieten omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten uiteraard. Dieselprijs stijgt vanaf morgen opnieuw boven de €2 per liter. Dat is een forse stijging met 13,5 eurocent. Voor benzine 95 betaal je tot €1,90 per liter. Benzine 98 kost zo'n €2 per liter. Het is al van eind mei geleden dat die prijs zo hoog lag. Ook voor stookolie zal je vanaf morgen meer moeten betalen. En in de Franse Pyreneeën kunnen duizenden mensen in de late namiddag terug naar hun huizen na de verwoestende bosbranden van de voorbije dagen. Het vuur vernielde bijna 5000 hectare natuur en bos daar in de Franse Pyreneeën. Maar de brandweer blijft waken, want de branden zijn nog niet helemaal onder controle. En de hitte, wind en droge lucht blijven de hulpdiensten moeilijk maken. In Frankrijk treft de hittegolf nu al meer dan 70 departementen. Zonnig en warm tot vanavond, bij 25 graden aan zee tot 31 in de Ardennen. Ook morgen schijnt de zon volop en nog iets warmer zelfs tot 33 graden. Weinig verandering tijdens het weekend en begin volgende week. Zonnig en tropisch zomerweer, maximaal rond 33 graden. Aan zee tussen 25 en 29 graden.
10: Van je leven.
11: Sebastian de Krop. Lastig.

Azzotto, een Italiaans duo. En je kent wel meer van hen hoor. Want de toetsenist van dit tweetal is bijvoorbeeld ook de producer van Ticento van Mattia Bazar. San Salvador van Azzotto. Een typisch voorbeeld van de Italo-disco zoals er wel meer kwam in de 80's. Een hele goede middag nog. Tot 3 uur ben ik bij je. Met straks muziek van Nina Simone uit de musical Hair. The Little River Band ook. En dit is een liefdesbetuiging van Minnie Riperton aan haar dochtertje Maya. Ze was nog een klein babytje en was er zelf bij in de studio toen Minnie dit inzong. Loving You.

0: De Little River Band, Home on a Monday. Maar laten we daar nog niet te veel aan denken. Eerst vrijdag en het weekend. Natuurlijk een zomerweekend met veel zon en 30 graden. Het woord sweat is wel van toepassing, denk ik. Muziek van Inner Circle straks. Reggae-artiest Johnny Nash ook. En altijd fijn Wham, George Michael en Andrew Ridgeley samen met Wake Me Up Before You Go Go.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
6: Serieus?
5: Ja, ja. En het is weer nee.
7: Nee tegen BTW?
5: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
6: Nee, nee.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
8: Gelijk wij.
5: Wat gaan we doen?
8: We gaan gaan, hè.
5: En wat mogen we niet vergeten?
7: Ons kortingkaart van 5%.
6: Voilà.
9: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
9: Hoe dat?
10: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh, cool.
10: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
13: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
12: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
13: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
12: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
13: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
14: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
15: Debamubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Het is perfecte muziek voor op een heerlijke rustige dag in je tuin, in de hangmat bijvoorbeeld. Tears on my pillow van Johnny Nash. Ja, rustig achteroverleunen en relaxen. Het zal er niet in zitten voor de renners in de Ronde van Frankrijk. Want vandaag staat de eerste echte bergrit op de planning. En moeten ze de Tourmalet over? Jawel, ik denk dat dat geen lachertje wordt. Zij eerlijk gezegd liever dan ik. Want vanaf het moment dat het een beetje omhoog gaat, los ik al. Ik hou het liever op muziek uit Frankrijk. Met bijvoorbeeld deze man. Gérard Lenormand, La Ballade des gens heureux.
1: Not

0: heb straks twee absolute iconen uit 60s, 70s en 80s. Neil Young, die de mondharmonica nog eens bovenhaalt en bespeelt zoals alleen hij dat kan op Heart of Gold. Cher ook met Gypsies, Tramps en Thieves. En dit was dan weer in een circle Sweat. Waar zou die eindigen in de zomertop 500? Wel, ik zou zeggen, stem ervoor op nostalgie.plus.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Solde bij Zalando.
4: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Solde bij Zalando.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
9: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
10: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Op de Festival Sherik Act Festival!
12: Daarom neem ik tijdens de zomer altijd een limited data.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
13: Zit-idee.
14: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
13: Zit-idee.
14: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
13: Zit-idee.
14: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
13: Zit-idee.
14: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s en 80s.

0: Gypsy Stramps en Thieves. Dit was Cher.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag bij Nostalgie Plus volle aandacht voor de zomer van 1983. Rosanne herinnerde zich nog als de beste. Ze stuurde een bericht op WhatsApp. 1983 was een warme zomer. Het is me bijgebleven, want in de zomer van 1983 was ik hoogzwanger. Op 3 augustus 1983 werd mijn jongen geboren. Mijn zoon Nicky, die dus bijna 43 wordt. Kijk, dat is leuk, Rosanne. Een verjaardagsfeestje binnenkort en natuurlijk goede herinneringen. Wat moet je nog weten van 1983? Wel, het was de zomer van wel wat nieuwe, goede films. De komedie Risky Business met Tom Cruise bijvoorbeeld. Misschien kan je je wel nog de scène herinneren waarin hij met niet meer dan een bleek hemd aan en op witte sokken een liedje zong. De dansfilm Staying Alive met John Travolta en Cynthia Rhodes kwam ook in de zalen in de zomer van 1983. Er was de James Bond film Octopussy en ook de Star Wars film Fans kwamen aan het trekken met een nieuwe film Return of the Jedi. Allemaal in die zomer van 1983. En dit kwam toen ook uit. Het was een hele populaire hit over heel de wereld. Tot bij ons natuurlijk. Hè. Donna Summer nu. She works hard for the money.

Altijd goed, hè? Donna Summer, she works hard for the money. Het is alleen zometeen. Ook zij speelt muziek van Bonnie Tyler. Naar aanleiding van het overlijden van de zangeres, wielerjournalist Michael van Damme komt langs en praat je bij over de Ronde van Frankrijk. En ook heel wat zomerse muziek bij Leen, Adriano Celentano bijvoorbeeld. Dit is Michael Jackson nog met...

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Ze zijn officieel geopend.
2: This is the mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
3: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat paste binnen jullie budget?
3: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Mm, slim.
3: Prachtige keuken, hè?
4: Ja.
5: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
6: Ego Keukens.
5: Nu solde tot 30% korting.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
8: Ah, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top, hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken?
12: Ja, ik heb geen inspiratie.
10: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Adventure is everywhere.
16: Het is solden bij AS Adventure.
17: Solden bij AS Adventure.
16: AS Adventure.
17: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
16: Ik weet het.
17: Zeg het dan.
16: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
17: Sorry.
16: Dus niks.
17: Allee, jong.
16: Korting tot -70%.
17: Procent?
16: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
15: Ice Adventure.
18: Mannekes.
19: Pompie.
18: Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
19: Serieus?
18: Ja, ja. En het is weer nee.
20: Nee tegen BTW?
18: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
19: Nee, nee.
18: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
19: Gelijk wij.
18: Wat gaan we doen?
19: We gaan gaan, hè.
18: En wat mogen we niet vergeten?
20: Ons kortingkaart van 5%.
19: Voilà.
21: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Een stralende zon buiten en een stralende zon binnen. Zo moet dat zijn. Met andere woorden, alles is hier dik onder controle. Your golden years. Nostalgie plus. Het is zo goed als 3 uur. Het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemiddag.
3: Een goede namiddag. Als je via Brussels Airport terugkeert van vakantie vanuit een land buiten de Europese Unie, dan check je best maar welke dingen je mag meebrengen in je bagage. Want vorig jaar betrapten douaniers bijna 900 vakantiegangers met verboden producten. Controlediensten namen in totaal ongeveer 4,5 ton vlees en zuivel in beslag en 3 ton fruit, groenten en zaden. Douaniers bepalen via speciale technologie en scanners welke reizigers ze controleren, maar ze gebruiken ook mensen en risicoanalyses om mensen eruit te pikken. Voetbal met een akkoord tussen Anderlecht en Hoffenheim over Nathan de Kat, lezen we bij HLN. De Duitsers betalen meer dan 20 miljoen euro voor de middenvelder van Anderlecht en ook 4 miljoen euro aan bonussen. Daarmee is de Kat de duurste inkomende transfer ooit voor Hoffenheim. Anderlecht probeerde voorbije weken tot 3 keer toe om Nathan de Kat aan boord te houden en verbeterde tot 3 keer toe een contractvoorstel. Maar de middenvelder vertelde dat hij toch liever naar Hoffenheim wilde vertrekken. En we verwachten bij onze geboorte dat we 82,5 jaar oud gaan worden. Daarmee stijgt de levensverwachting in ons land lichtjes met 54 dagen. Bij de mannen is die stijging zelfs nog groter met 101 dagen, blijkt uit nieuwe cijfers. De kloof rond de levensverwachting tussen mannen en vrouwen verkleint wel. Vrouwen worden gemiddeld 84 jaar en mannen 80. In Vlaams-Brabant ligt de levensverwachting het hoogst op 83,9 jaar. In Henegouwen met 80,1 jaar het laagst. Tot vanavond genieten we van de zon. 25 graden aan zee tot 31 in de Ardennen. Ook morgen schijnt die zon volop. Het is nog iets warmer tot 33 graden. Weinig verandering tijdens het weekend en begin volgende week. Zonnig en tropisch zomerweer. Maximaal rond 33 graden. Aan zee is het wat frisser tussen 25 en 29 graden.
2: Die weerberichten... Die beginnen steeds meer op de weerberichten in Zuid-Frankrijk te lijken. Ik herinner mij toen we daar met vakantie waren en je luisterde naar het weerbericht op een radiostation dat daar regelmatig klonk. Ja, en het weer ziet er gewoon hetzelfde uit als gisteren. Over naar de orde van de dag. Misschien is dat wel een idee. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je meer dan een half uur. Van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je een kwartier van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de R1 Antwerpen-Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen West. Op de E313 Randst Antwerpen 10 minuten van Randst tot Wommelgem. En op de R2 Antwerpen Stabroek, daar verlies je ook 10 minuten van Maaslandhaven Zuid tot de Liefkenshoektunnel.
4: De zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

0: zeer goed gezind binnen te vallen. Dat kan toch niet anders met Neil Diamond, Cracklin' Rosie.
1: De zomer van je leven.
0: Wat een weer, wat een weer, wat een weer. Dat is toch perfect nu, hè? Mensen moeten toch niet naar het buitenland nu gezellig buiten in hun hof zitten. Of op een terras, boekje lezen, uitstapje maken, zwemmetje doen in een of andere vijver. Maar voor mij is dat meer dan goed genoeg. Maar uiteraard, als je je koffers aan het pakken bent voor het zuiden, of misschien wel het noorden, dan wens ik jou een zeer mooie vakantie toe. Zeer goedemiddag. Zometeen muziek van een Italiaan in het Engels. Muziek van drie broers met indrukwekkende kapsels, maar nog veel indrukwekkender stemmen. En eerst een song door Keith Richards geschreven over een lief van hem dat hem verlaat voor een ander, voor Jimi Hendrix. Met dank aan een blokfluit van Brian Jones voor het unieke riedeltje. Welkom.

Indrukwekkende kapsels, indrukwekkende stemmen en natuurlijk een indrukwekkende carrière. Bee Gees en Staying Alive. Debbie gedraagt zich met de moeiteloze zekerheid van iemand die weet dat ze altijd de coolste persoon in de kamer is. Dat schreef een journalist een paar jaren geleden, toen ze dus al tegen de 80 aanliep. Deborah Harry, eens het coolste meisje van de planeet. En dat blijft blijkbaar plakken hier met Blondie.

0: With the Caribbean Touch, The Island of Lost Souls van Blondie. Zometeen hier bij Nostalgie Plus, Prison, Colin Ainsen en Suzal. Alright.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mm-hmm.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinzen?
2: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
4: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: Nostalgie Plus. Colin Ainsen en Suzal.

0: Deze hebben we niet toegelaten in de Italiaanse top 30. Het was maar een top 30 en ik wilde daar echt alleen maar Italiaanse nummers in. En Adriano Celentano haalde hier zijn beste Engels naar boven en in of andere rare taal. In Breeze and Call and Ancient and Suzo.
1: De Vlaamse top 100.
0: Wie staat er zaterdag op nummer 1? Iets voor 5 uur zal dat zijn in de Vlaamse top. Naar aanleiding van onze Vlaamse feestdag natuurlijk. Ik vermoed dat het vooral Nederlandstalige songs zullen zijn die er ingestemd worden. Maar elke Vlaamse productie kan er zijn weg naartoe vinden. 80s, 70s en 60s. Het past er allemaal in. Wat dacht je ervan om deze erin te stellen?

0: Het is 4 minuten voor 3:30. Het is tijd om ons dagelijkse tripje naar de luchthaven aan te vatten, waar we Ellen Petrie treffen in de vertrekhal. En het is een bende die daar bij haar staat.
1: Hier, volgens mij een hele groep dames. Mevrouw, jullie zijn allemaal tezamen in groep op reis?
2: We zijn in groep van de maatschappij Juntas in Locristi.
1: Dat is heel fijn. Met hoeveel zijn jullie hier? Zeg?
2: 15 zou me normaal gezien zijn.
1: Met 15? Ja, ik kan die alle 15. Ik ga eens even zwaaien naar iedereen. Natuurlijk niet hier tot aan de micro krijgen. Maar vertel eens, naar waar gaan jullie?
2: Tenerife.
1: Tenerife. En wat brengt jullie allemaal samen?
2: Ja, omdat we alleenreizenden zijn. Dat is het eigenlijk. En omdat dat een geruste stelling is, omdat je dus altijd begeleid bent met je een reisles erbij. Dus als er iets gebeurt of zo. Okay. Het is een zekerheid.
1: Dus jullie kennen elkaar allemaal niet?
2: Nee, we kennen elkaar totaal niet. Okay, we moeten elkaar nog leren kennen.
1: Ik zou dat ook wel eens graag willen doen. Is dat de eerste keer?
2: Nee, het is al verschillende keren met die maatschappij. Ja.
1: En heb je dan eigenlijk ook al wel vriendinnen gemaakt ondertussen?
2: Ja, er zijn ondertussen wel mensen die je terug ontmoet als je een reisboek. Je komt hier samen, zijn er soms toch wel vrouwen dat je zegt, ik heb die al eens op een vorige reis gezien. Dat is altijd wel leuk.
1: Dat is goed. Ik ga nog eens even rond naar de andere dames die daar zijn. Dames, jullie zijn alleen op reis, maar toch in groep, heb ik gehoord.
3: Ik ben de stichteres eigenlijk van Juntas.
1: Ah, dat bent u. Dus eigenlijk als ik alleen op reis wil gaan, in groep moet ik bij u zijn.
3: Ja, maar je moet plus 45 zijn.
1: Daar zit ik helaas bijna.
3: Een paar jaar, dat mag. Geen probleem.
1: Zeg, wat doe jij dan al? Organiseer jij echt alles? Hebben de mensen zoiets? We doen alles in groep? Of mogen ze zelf alles invullen?
3: Iedereen, alles kan, maar niets moet ter plaatse. Dus de gids die is verantwoordelijk ter plaatse. Die gaat even toekomen. En die regelt dus alles qua uitstappen en zo verder. Wil de wandeling doen. Samen wordt ook altijd afgesproken voor samen te ontbijten, te lunchen of te middagmaken of een terrasje te doen of zo. Dus als ze niet willen, de mensen, zijn ze niet alleen. Maar ze zijn vrij. Iedereen doet wat hij wil. Wij zijn niet op schoolreis.
1: Gelukkig maar. Voilà, alleen reizen, het is toch wel iets. Ik zou er misschien toch ook wel eens moeten over nadenken. Hè, om alleen te reizen in groep.
4: Nostalgie Plus.

staat bij mij net iets hoger dan Venus. Eerlijk gezegd, never marry a railroad man, shocking blue. Het is bijna 3:58 op de E19 Brussel-Antwerpen. Verlies je 25 minuten van Zemst tot in Rumst. Op de R1 Antwerpen-Nederland. 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. R1 Antwerpen-Nederland. Een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. R1 Antwerpen-Gent. 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen. Ook 10 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord.

0: surfend op de golven van het Californische surfgeluid van de Beach Boys. Natuurlijk Jan en Dean in Surf City. Zometeen hier een song bij Nostalgie Plus, waarvan ik mag hopen dat die volgende week dinsdag in onze Franse top 100 naar aanleiding van de 14 juillet, dat die hoog genoteerd staat.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
2: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
3: Oh nee, onze buren zijn er ook.
4: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
2: Een chique wat?
5: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
2: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
3: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
5: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
3: Maar sa, zonneschone lounge staat.
4: Mo, hij komt ook van de Weber.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solden bij Weber.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken?
9: Ja, ik heb geen inspiratie.
7: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
9: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Altijd verfrissend. Richie. De zomer van je leven. Nostalgie.

d'un vent de folie, nuit de folie en début de soirée. Dat is voor mij helemaal de Côte d'Azur. Enfin, ik hoop dat je hoop staat. Zorg daar alsjeblieft voor. En dan nu, een song met een stemgeluid dat aan dat van Neil Young deed denken toen het uitkwam. En uitgerekend die song stootte Heart of Gold van de nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Top 100. Een prachtige song, Horse with No Name.

0: begrijp wel dat er wat verwarring is in het stemgeluid met Neil Young. Dat ze dachten eerst dat Neil Young het inzong. Ik heb de indruk dat Neil Young nog iets hoger is. Nee, America and a Horse with No Name.
1: De zomer van je leven.
0: 1983, dat is ons jaar vandaag. Was het jaar dat er in ons land een aardbeving was in Luik. 5.0 op de schaal van Richter. Gebeurt niet zoveel dat er aardbevingen in ons land zijn. En als er dan in is, ja, dan komt het natuurlijk in de geschiedenisboeken. 1983, ook het jaar van veel stakingen. Van de ambtenaren tegen besparingen ook toen al. En tegen de NATO-kruisraketten in ons land. In augustus van dat jaar wordt Eugène Michiels, ambtenaar bij Buitenlandse Zaken, ontmaskerd als spion voor de KGB. En dat in volle Koude Oorlog. Maar dat verhaal, dat moet ik eens opsnorren. Dat is toch intrigerend, hè? En in Nederland bracht Toontje Lager deze hit hieruit.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Als ik op zakenreis ga buiten Europa, zet ik altijd even mijn roaming aan. Of zoals hier in Amerika zeggen, roaming on.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go yellow!
7: Zometeen een song die ik zeer graag meezing, maar die potverdorie niet gemakkelijk is. Blijven proberen, de Marie.
8: Your golden years.
7: Maar eerst gewoon luisteren naar het nieuws met Bart van Langenoven. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Goed nieuws voor mensen die met een elektrische auto rijden, want sinds begin dit jaar staan er 20.000 nieuwe laadpunten langs onze wegen, meldt de sectorfederatie. En dat is essentieel om het stijgend aantal elektrische auto's optimaal te bedienen en zo laadstress te vermijden bij de chauffeurs. Vooral in Wallonië kwamen er laadpalen bij en vertienvoudigde het netwerk aan openbare laadpunten. In heel ons land staan er nu ruim 126.000 van die openbare laadpalen. Autodealers verkochten voorbij een maand ook voor het eerst meer elektrische auto's dan andere. Bijna 4 op de 10 is nu een e-auto. En zowat overal in Duitsland protesteren arbeiders en bedienden tegen de besparingsplannen van autobouwer Volkswagen, de grootste in Europa. De directie wil 4 fabrieken sluiten in Duitsland tussen 2031 en 2034. De groep boven onder meer Audi, Volkswagen, Porsche en Skoda zou ook het aantal ontslagen willen verdubbelen tot 100.000. De grootste Duitse metaalvakbond dreigt met bijzonder harde acties als de autobouwer bij Volkswagen zijn besparingsplannen doorzet. En in alle winkels van Standaard Boekhandel liggen er geen squishy dumplings meer. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die erg populair zijn bij jongeren. Aanleiding is het onderzoek van onder meer de KU Leuven. Daaruit blijkt dat sommige van die balletjes erg giftig kunnen zijn. Standaard Boekhandel verkocht zo'n 10.000 van die squishy dumplings. Het raadt de ouders ook af om ze nog te gebruiken. Ook de overheidsdienst Economie onderzoekt de zaak. Tot vanavond genieten we van de zon. Vannacht wat hoge bewolking, maar vrij zacht, minima tot 19 graden. Ook morgen schijnt die zon volop en nog iets warmer tot 33 graden. Weinig verandering tijdens het weekend en begin volgende week. Het blijft zonnig en tropisch zomerweer, maximaal rond 33 graden. Aan zee tussen 25 en 29 graden.
7: Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je meer dan een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. E19 Brussel-Antwerpen. Een kwartier van Mechelen-Zuid tot Rumst op de R1 Antwerpen-Nederland. Ook een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E313 Randst-Antwerpen. 10 minuten van Randst tot Wommelgem. R2 Antwerpen-Stabroek. Dan verlies je ook 10 minuten van Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkenshoektunnel. A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen. 10 minuten van Poldervliet tot de Ekerse Steenweg. En op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen, 10 minuten van Zwijndrecht tot Antwerpen West.
2: De zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

veel woordjes moet je er niet voor kennen, maar om een of andere reden vind ik dit een tongbreker. Het zal wel aan mij liggen. Do it any way you want it. Toch niet gemakkelijk. People's Choice. Ook mijn jonge wolven van Bij Vrouwentongen zijn mij naar de zomer gevolgd. En ik had al met Nick afgesproken om het over die squishy te hebben. Omdat ik geen flauw idee van heb wat dat is. Nu hoor je het daarnet in het nieuws. Dat die blijkbaar giftig zijn. Mogen eigenlijk niet meer verkocht worden. Nog een reden te meer. Hè? Om eens te willen weten wat dat eigenlijk is. Geen flauw idee van. En daarvoor zijn die...

0: Jonge Wolven.
1: De jonge wolven die huilen, het is Nick van dienst. Dag Nick, een zeer goede middag. Ja, ik heb het daarnet al geteased en het zat ook in ons nieuws. Die squishy, hè. Nu hadden we al afgesproken om het daarover te hebben, ja. Omdat dat blijkbaar een hype is. Nu, ik spreek dit woord uit en ik heb geen flauw idee van waarover ik nu eigenlijk praat. Nu, in het nieuws zat dat die giftig zijn. Je gaat van from scratch moeten beginnen, Nick.
2: Ik zal helemaal from scratch beginnen. Ja. Nu, bij zo'n squishy, je moet je daar eigenlijk gewoon een oeroude stressbal bij
1: een stressbal
2: voorstellen.
1: Okay.
2: Dus dat is een soort schuimpje, kneedbaar plastic, een rubberen omhulsel met een meer vloeibare vulling. Het kan verschillende vormen aannemen. Die zijn een tijdje weg geweest en dan hebben we de laatste jaren zien we zo wel een opmars van sensorisch speelgoed, zo noemt dat. Zo speelgoed die wat fijn is om aan te raken, om mee te prutsen, om een beetje.
1: En is dat dan in verschillende vormpjes?
2: Dat heeft
1: in aantrekkelijke vormen.
2: Ja, absoluut. Nu, ik zie er heel vaak eentje op TikTok passeren die de vorm heeft van een staaf boter, een klomp boter. Maar er zijn ook inderdaad zo, waar het nu heel vaak over gaat, is de squishy dumpling. Die zijn super populair. Dat zijn squishies in de vorm van een dumpling. En je weet wel, zo'n gestoomd, gevuld deegje.
1: En wat doe je daarmee met die squishy?
2: Je knijpt daarop. En je kijkt daarnaar en je houdt dat in handen. En het is een soort van...
1: Om je wat bezig te
2: om
1: houden.
2: Om je wat bezig te houden, inderdaad. Ja, ja. Op de trein. Je microfoon kneden. Misschien toch ook een squishy kopen.
1: Ja, dus je bent daar gewoon mee bezig in je hand.
2: Ja, je prult daar zo aan mee. Het is ideaal eigenlijk om je zo een klein beetje af te leiden. Mm. Het helpt mensen ook om te kalmeren. Zich te concentreren.
1: Om woestingen te krijgen om zoiets te hebben. Ja.
2: Maar.
1: Er is blijkbaar een grote maar.
2: Ja. Koop vooral niet de giftige versie. Dat blijkt nu. We hebben 2 weken geleden, denk ik, geschreven over de hype en dat die squishies zo populair zijn. Nu zijn onze collega's van HLN daarop een onderzoek begonnen. Van hoe die hebben Jan Tietgat, de bekende toxicoloog, gevraagd. Kijk daar nu eens naar. Is dat speelgoed eigenlijk veilig? En nu blijkt dat daar wel degelijk schadelijke stoffen in zitten. Dat zijn... ik geloof dat de term xyleen is.
1: Dus in allemaal? Of?
2: Wel, ze hebben een aantal dumplings onderzocht. Zowel van, ik geloof, Temu en andere Chinese websites. Daarvan weet je eigenlijk, als je het in huis haalt, is de kans heel groot dat daar iets in zit wat er niet in mag zitten. Maar, heel opvallend, ook de squishy die ze op bol.com hebben gekocht, of bij de standaard boekhandel, die zelfs een CE-label hebben. Dat is een Europees label. Ja. Dat eigenlijk aangeeft dat het veilig is.
1: Ja.
2: Ook in die dumplings werden die stoffen teruggevonden. En dat is geen dramatisch giftige stof. Je zal daar niet van doodgaan. Maar het kan wel longirritatie veroorzaken, concentratieproblemen. Kinderen kunnen minder goed beschermd zijn tegen de zon. Zelfs door er vaak mee te spelen. Dat is echt, het is een heel vluchtige stof.
1: En gaat het alleen over die dumplings?
2: Wel die dumplings
1: die vooral,
2: zijn nu
1: die worden
2: onderzocht.
1: Vooral.
2: Daar wordt minister Rob Beenders heeft daar nu ook een onderzoek naar gevraagd om te kijken hoe zit dat eigenlijk? Hoe groot is het probleem met die squishies? Dus dat zullen we nog moeten zien. Wordt ongetwijfeld vervolgd, denk
1: moeten
2: ik dan.
1: Die nu uit de handel gehaald worden? Niet meer kopen?
2: Zover
1: eigenlijk...
2: zijn we nog niet, denk ik. Maar ja, ik denk... Zoals met heel veel van dat hype speelgoed. Dat wordt dan plots en masse geproduceerd omdat die vraag ontploft.
1: Ja.
2: Ik denk dat je daar best altijd voorzichtig mee bent. Volgens Jan Tietgat zei dat vooral ook die petroleumgeur dat aan dat speelgoed hangt, dat die heel typerend is. Ik denk van zodra je dat ruikt, dat zoiets naar petroleum ruikt... Nee. Dat je het misschien beter links kan laten liggen.
1: Ik ga nog even wachten met één te kopen.
2: Voilà, er zijn ongetwijfeld ook heel goede exemplaren die niet giftig zijn.
1: Ja.
2: Maar ik zou inderdaad nog even het onderzoek van de foto-economie afwachten.
1: Squishy dumplings. Van het moment dat ik weet waarover het gaat, kan ik het niet meer kopen. Omdat het giftig is.
2: Ja, sorry Leen.
1: Ja, ik loop er altijd achteraan. Hè. Achter de rages. Goed, Nick, dankjewel. Tot volgende week.
2: Graag gedaan. Volgende week of de keer daarna. Wie weet wanneer Chloe nog eens
1: Chloe,
2: komt.
1: Een van jullie waait wel binnen altijd.
2: Absoluut, heel graag.
1: Donderdag.

0: Sunny, I love you. En zometeen Can You Feel the Force. Maar ja, van overal voelen we het.
1: Mannekes, Sompie, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
5: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Adventure is everywhere.
7: Het is solden bij AS Adventure.
8: Solden bij AS Adventure.
7: AF Adventure.
8: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
7: Ik weet het.
8: Zeg het dan.
7: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
8: Sorry.
7: Dus niks.
8: Allee, jong.
7: Korting tot -70%.
8: Procent.
7: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
6: AS Adventure. Krevel.
9: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
6: Krevel. Leef beter.
10: Ze zijn officieel geopend.
11: This is a mosselen van Lunch Garden.
10: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
12: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: dat Pogacar zijn duivels heeft ontketend, zoals José de Kouwer zou zeggen. En Vingegaard al op een halve minuut zit. Maar ik ga het er straks met Michael van Damme over hebben. Van het Nieuwsblad. We gaan het, hij zal dat ontkennen of bevestigen. Dat is voor zometeen. Maar eerst dit hier.
1: De Franse top 100.
0: Dalida en Alain Delon, die hebben ooit een affaire gehad. Blijkbaar, ze woonden op dezelfde palier, of toch in hetzelfde gebouw. Ja, en dat komt van teen en tander. Nadien, ja, dat geraakte uit, maar ze bleven blijkbaar vrienden, zo zeggen ze dat dan. En dat was het geval dat ze gewoon vrienden waren toen ze dit hier opnamen. Geen amoureux, wel des bonnes amies.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

pas déjà, je t'inventerai. Merci.

Bla, daar gaat het eigenlijk over. Hè? Parole, parole, Dalida et d'Alain Delon et Alain Delon. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je een half uur van Zemst tot Rumst. R1 Antwerpen-Nederland ook een half uur. Van Antwerpen-West tot Borgerhout. A12 Bergen op Zoom-Antwerpen. 25 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. R1

0: Ride Like the Wind, dat kan je wel zeggen. Hij is er als een hazewind vandoor. Pogacar, zeg. We zijn 5 dagen ver. Michael van Damme van het Nieuwsblad, een zeer goede middag.
1: Ja, dag Helene. Het is al van dat, hè.
0: God,
1: zeg. Daar is hij, Pogacar. De eerste echte bergrit.
0: Ja, hij staat al, zie ik dat nu goed, op 50 seconden al van Vingegaard.
1: Ja, 50 seconden van Vingegaard. En dan zei ik zelf, die zit al op een minuut kwart. En Evenepoel ook zoiets. Dus dat gaat richting de 2 minuten voor Evenepoel, zei ik zelf. En Vingegaard, ja, die gaat ook wel aan de finish meer dan een minuut aan zijn broek hebben. Want het is wel nog bijna 30 kilometer. Ja.
0: Ja, het is de eerste echte bergrit. Was dat voorzien? Hadden jullie dat voorzien dat dat vandaag al zou gebeuren?
1: Enigszins wel, omdat de Tourmalet op het menu stond, een heel zware beklimming. En eigenlijk was dat wel een beetje een uitnodiging voor Pogacar, want dat was niet de laatste klim, maar de voorlaatste. En Pogacar die is goed in solo's natuurlijk, hè. Dat hebben we al vaak gezien, alleen rijden. Dus dat nodigde uit om proberen aan te vallen op die voorlaatste klim, wat hij dus gedaan heeft. En dan proberen zijn kloof uit te diepen helemaal naar het einde toe. Alleen ja, dat hij op 5 kilometer van de top al helemaal alleen zou gaan, ja, dat vind ik toch wel heel straf. Ik had gedacht dat Vingegaard hem misschien ging kunnen volgen of toch nog iets dichterbij blijven. Maar hij verbaast ons telkens weer, ondanks de torenhoge verwachtingen.
0: Zeg, maar hij moet het wel een beetje spannend houden voor ons. Hè? We zijn 5 dagen ver, Michael.
1: Ja, dat is een beetje de vrees, maar eerlijk gezegd, de voorbije dagen zagen we ook al ja, glimpjes van het feit dat hij er toch bovenuit stak. En dat wordt nu bevestigd, maar inderdaad, dat is wel een beetje de vrees. De Tour moet nu opboksen tegen een WK voetbal qua aandacht. En, ja, gelukkig komen er hierna een aantal vlakke etappes aan. Laat het ons daarop houden.
0: Ja, die Tourdirectie gaat niet content zijn, hè, want die willen natuurlijk kijkers hebben. En die aan denken. Zeg, gaat hij nu ook het geel pakken? Wellicht wel, hè?
1: Ja, en dat is ook wel een beetje verrassend. Pogacar had zelf gezegd, hè, we hadden een Noor in het geel en die had bijna 8 minuten, 7 minuten 53, dacht ik, of 58.
0: Ja? Ja?
1: Dat is wel heel veel en dat is op zich geen slechte klimmer, Thorstein Traijn. Die is ook 9e geworden in de Ronde van Spanje. Dus de verwachting was wel een beetje dat hij het geel nog ging kunnen houden, maar zelfs dat lukt niet. Ja, en dat is een beetje pijnlijk voor de fietsfabrikant, Belgische fietsfabrikant van zijn ploeg, UnoX, want die hebben man en macht bewogen om een gele fiets in Frankrijk te krijgen. Ja, vandaag rijdt hij daar nog niet op, omdat ze met ongelakte fietsen rijden. Dat scheelt een beetje verf in de bergen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar morgen ging hij erop rijden op zijn gele fiets, die Thorstein Traijn. Ja, en hij mag hem eigenlijk terug al inpakken.
0: Allee, wat een pech is dat.
1: Zonde.
0: Ja, ik zie hier 8 minuten op dit ogenblik, maar we zitten op 23 kilometer van het einde. 8 minuten, maar dat gaat dus nog, ja, dat gaat nog uitlopen. Dat komt niet meer goed.
1: Dat gaat toch uitlopen, ja. Dus ik zeg het, we hebben altijd hoge verwachtingen bij Pogacar, maar hij overdrijft ze iedere keer. En dat is wel heel verrassend. Ja, pluim wel voor Evenepoel. Die zit bij een groep met Sexas, dus enkel Vingegaard zit daar nog voor. En Pogacar, maar hij zit wel bij degenen die de derde besten in koers zijn. En dat is op zich wel goed, hoopgevend. Ja, we hopen op meer, maar ik denk toch een beetje dat dit de realiteit is. Voor.
0: Zeg, en die Sexas, dat is zo het nieuwe Franse wonderkind. Hè? Is dat een goede prestatie voor hem nu? Ik zie ook 1:50 inderdaad. Of, alles
1: je hoopt
0: goed?
1: Altijd op meer. Ja, maar die jongen is 19 jaar. Ja. De verwachtingen zijn heel hoog. Eigenlijk is dit al fenomenaal.
0: Ja.
1: De meeste luisteraars, als je 19 jaar was, waar zat je? Ja, je was niet in de Tour de France voor de overwinning aan het strijden. Dus dit is al bijzonder, bijzonder straf van die jongen. Hij zit bij de besten, behalve die twee besten natuurlijk, Vingegaard en dan Pogacar, die niet.
0: Ja, veel om over te praten in jouw café Koers, de podcast van het Nieuwsblad tussen 8 en 9 online. Kom je morgen nog eens langs, Michael? Dat is zo gezellig.
1: Ja, morgen kom ik nog eens langs in de studio. Ik ga blijven hangen dan voor de wedstrijd van de Rode Duivels op de redactie, dus met veel plezier.
0: All right, tot morgen, Michael. Dankjewel.
1: Tot morgen, Leen.

0: Zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Ziet het wel.
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs.
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans.
5: Ja, ja, het kan anders.
6: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
7: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
10: Hoe dat?
9: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
10: Oh cool!
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: inderdaad veel leuke soulplaten in dit programma hier op Nostalgie Plus. Deze namiddag de Philadelphia International All-Stars met Let's Clean Up the Ghetto.
1: De zomer van je leven.
0: 1983 vandaag, het centrale jaar. En dat was blijkbaar een jaar met zeer veel technologie. Want eigenlijk is dat jaar de start van het internet. Namelijk het netwerk ARPANET of zoiets. Wordt nu nog altijd gezien als de standaard. Het begin eigenlijk van de fundering van het wereldwijde internet. Dus in 1983. Hè. En Motorola brengt dat jaar de DynaTAC 8000X op de markt. De allereerste commercieel verkrijgbare mobiele telefoon. Een gigantische koelkast, kan je wel zeggen, van bijna 1 kilogram. Dat sleepten we toen mee. Enfin, ik niet. Maar diegene die dat absoluut, dat snufje wilde hebben. En 1983 is ook de eerste geboorte van, of de geboorte van de eerste reageerbuisbaby in Leuven. En in 1983 brengt de Police Every Breath You Take uit. Geen liefdesong, dus haal het van je lijstje voor je openingsdans. Wel over obsessieve jaloezie met een zwart-wit videoclip, geregisseerd door Godley & Creed.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
5: Ego Keukens.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Op de Festival Sherrick Act Festival!
10: Daarom neem ik tijdens de zomer altijd een limited data.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
11: Zet-idee!
12: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
11: Zet-idee, zet-idee!
12: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
11: Zet-idee, zet-idee!
12: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zet-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
11: Zet-idee!
12: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
13: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
14: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
13: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
14: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
13: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
15: Zometeen een mooie samenzang. En eerlijk gezegd, je moet er niet te veel voor kennen. Let's all chant, dat zijn de belangrijkste woorden. Onthoud.
16: Your golden years.
15: Moet lukken, hè? Zelfs voor mij.
16: Nostalgie plus.
15: Het is 5 uur. We krijgen het nieuws van Bart van Langenhoven. Goedemiddag.
17: Een goeie namiddag. Scholen die asbest willen verwijderen uit hun gebouwen kunnen daar opnieuw subsidies voor aanvragen bij de Vlaamse regering. Vanaf volgende maand tot eind september, want uit de databank van de overheid blijkt dat er nog bijna 75.000 ton asbest in die Vlaamse schoolgebouwen zit. En dat wil omgevingsminister Broens versneld aanpakken, want leerlingen en leerkrachten verdienen een veilige onderwijsomgeving, vindt hij. De Vlaamse regering investeerde dit jaar al €750.000 om in een 60-tal scholen het asbest te verwijderen. Sinds begin dit jaar staan er 20.000 nieuwe laadpunten langs onze wegen, meldt de sectorfederatie. En dat is essentieel om het stijgend aantal elektrische auto's optimaal te bedienen en zo laadstress te vermijden bij de chauffeurs. Vooral in Wallonië kwamen er laadpalen bij en vertienvoudigde daar het netwerk aan openbare laadpunten. In heel ons land staan er nu ruim 126.000 van die openbare laadpalen. Autodealers verkochten voorbij een maand ook voor het eerst meer elektrische wagens dan anderen. Bijna 4 op de 10 is nu een e-auto. En zeker 70 Europese parlementsleden vragen een onderzoek naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Zo willen ze dat de voetbalorganisatie, Wereldvoetbalorganisatie, onderzoekt welke rol Infantino speelde toen de FIFA de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Balogun schrapte. Die mocht dus eigenlijk niet meer spelen tegen de Rode Duivels. Maar de schorsing kwam er niet na een telefoontje tussen Amerikaans president Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Tot vanavond genieten we van de zon. Vannacht wat hoge bewolking, maar vrij zacht, minimaal tot 19 graden. Ook morgen schijnt de zon volop en nog iets warmer tot 33 graden. Weinig verandering tijdens het weekend en begin volgende week zonnig en tropisch zomerweer. Maximaal rond 33 graden. Aan zee is het frisser, tussen 25 en 29 graden.
15: Frisser aan zee, dat is helemaal mijn mug. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je 25 minuten. Van Zemst tot Rumst, A12 Bergen-op-Zoom, Antwerpen ook 25 minuten. Van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord, R1 Antwerpen-Nederland. 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout, Brusselse buitenring. 20 minuten van Grimbergen tot Jette, A12 Brussel-Bomen. Kwartier van Strombeek-Bever tot Wolvertem, R1 Antwerpen-Nederland. Een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, E314. Lummen-Genk, 10 minuten van Zolder ter Lame tot Parkmede-Limburg. En op de R4 Gent-Merelbeke-Zelzate, daar verlies je 10 minuten van de Brugse Vaart tot Weppelgem.
7: De zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

Veel buddies. En let's all chant. Maar we konden ook nog even onze poepoes wat oefenen. Het was leuk. En zometeen, Stylistics can't give you anything but my love. Maar eerst Billy Joe Royal. Down in the Boondocks. Down in

Komende dinsdag, de 14 juillet, viert hij in eigen land met een optreden in La Rochelle. En 10 dagen later staat hij in Spa op Francofolie. Dat zou ik nog wel eens willen zien. Zo voor een kwartiertje met zijn grootste hits, bijvoorbeeld Hélène, Julien Clerc.

0: van volgende week. Dinsdag zal hij wel een paar keer staan. Julien Clerc of deze Helene er ook in komt. Dat hangt van jouw stemgedrag natuurlijk af. Tadej Pogacar is aangekomen. Is over de streep gereden daar in de Pyreneeën. Eerste bergrit vandaag met... voorlopig meer dan 2 minuten voorsprong op Jonas Vingegaard en bijna 3 minuten op Remco Evenepoel. Dus hij is de heerser van de Pyreneeën, zei José de Kouwer. En dat is hij zeker. Dat belooft voor de rest van de koers, zeg.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beterbed.
3: Bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
5: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, 2e aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
10: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
11: Krevel. Leef beter.
12: Ze zijn officieel geopend.
13: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
12: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
14: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
17: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
16: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
18: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
19: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
20: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
19: Echt?
20: Echt waar?
18: Maakrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.

0: Bijna 6 minuten voor 5:30 is het hier. Vanochtend raakt het nieuws bekend dat Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd is overleden. Ze lag al een paar weken in het ziekenhuis in Portugal. Ze was daar met spoed geopereerd aan haar darmen. En ik heb een fragmentje gevonden van een interview van onlangs, nog niet lang geleden, van een Oostenrijkse collega met Bonnie, waarin ze vertelt hoe anders de 75-jarige Bonnie is tegenover de Bonnie die al op 17-jarige leeftijd op het podium stond. Het is niet geweldig, het fragmentje, maar het is wel leuk om haar nog even te horen.
1: Oh, much more confident and enjoying the live work more than ever. I have a wonderful band who have been with me for over 30 years. We are great friends. We have a good time on the stage. We have a great time traveling together. And we are friends, you know. And the music, they are superb musicians. And, a lot of confidence because I know that the people love the music and will get up and sing along and have a great party.
0: Ja, hoe staat ze op het podium? Met veel meer zelfzekerheid, zegt ze. Met een band die ze door en door kent, al 30 jaar aan haar zijde en zijn eigenlijk vrienden. Als we samen reizen ook, dat is echt plezant. En met meer zelfzekerheid ook, omdat ik weet als ik op het podium sta, dat het gaat marcheren, dat iedereen een goede tijd gaat hebben. Die komt luisteren, die gaan meezingen. Dus ja, het ging haar eigenlijk wel voor de wind. Maar dus Bonnie Tyler overleden, dat meldt de haar familie. Ze werd wel eens de vrouwelijke Rod Stewart genoemd. Hè. We kennen haar van grote hits natuurlijk als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache, Lost in France. Maar in 2013 heeft ze ook aan het Eurovisie Songfestival deelgenomen. Heb ik ook gelezen voor de UK. Believe in Me bracht ze daar dan eens een prestatie om snel te vergeten, want ze werd maar 19e. We gaan nog eens naar dit hier luisteren. Ik vind dit wel een zeer mooi liedje. Bonnie Tyler, Lost in France.

0: Dankjewel, Bonnie Tyler. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je 25 minuten van Zemst tot Rumst. Op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen 23 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de R1 Antwerpen-Nederland 25 minuten ook van Antwerpen-West tot Borgerhout. Brusselse Buitering 20 minuten van Grimbergen tot Jette. A12 Brussel-Bomen, kwartier van Strombeek-Bever tot Wolvertem. R1 Antwerpen-Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E314 Lummen-Genk, 10 minuten van Zolder ter Lame tot Park Midden Limburg. Daar ligt een obstakel op de weg. En op de R4 Gent-Meerlbeke Zelzaten. Daar verlies je ook 10 minuten van de Brugse Vaart tot Wippelgem.
1: De zomer van je leven.

0: Zometeen de Logical Song van Supertramp hier bij Nostalgie Plus.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solden bij Weba.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
5: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh cool!
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken?
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.

Morgen, vrijdag 10 juli, is het matchdag op een tof uur, op 9 uur. Dat is tof. En in Vilvoorde is er een grote Spaanse gemeenschap en op de Asiat site. Dat is een industriële site waar nu opwindende dingen gebeuren, zoals het Horstfestival. Er is ook een leuke bar, Barbataar. En daar gaat er samen naar voetbal worden gekeken, dus Spanjaarden en Belgen samen. En morgen ga ik bellen in het programma met Sofia, luisteraar Sofia, die op vakantie is in Spanje en die daar dus tussen de Spanjaarden naar België, Spanje gaat kijken. We gaan mee morgen de sfeer opsnuiven met Sofia. Ja, ik ben ondertussen nog naar de toeren aan het kijken. Pogacar is al even binnen. De tijdslimiet is daar op 51 minuten gezet. Maar de gele trui die is gevallen, zwaar gevallen. En wordt nu naar boven geloodst door een van zijn ploegmaats. En hij zal zich nog mogen haasten om op tijd nog binnen te komen. Hij is niet alleen zijn gele trui kwijt, maar gaat hij morgen nog aan de start kunnen? Dan moet hij op tijd binnenkomen natuurlijk. De Tour de France, het is snoeihard, mensen, snoeihard.

0: Ondertussen is de gele trui ook binnen. Gelukkig maar. Amor de mis amores, Paco.
1: De zomer van je leven.
0: We gaan nog één keer terug naar 1983. Dat is de zomer die op twee na de warmste zomer van de eeuw blijkt te zijn. Nochtans leek dat voorjaar niet veel goeds in petto te hebben. Het natste voorjaar van de eeuw. Maar goed, die zomer werd nog helemaal goed. En dat zullen we nu wel verbreken terug, denk ik. In de bioscoop was het ook spannend. Daar stormde iedereen naar het laatste deel van de originele Star Wars trilogie Return of the Jedi. En Flashdance was natuurlijk te zien en iedereen meedansen. En op het Eurovisie Songfestival in 1983 stond de Zweedse Carola met Främling. Ze werd daarmee derde en ze vertaalde het in verschillende talen, waaronder natuurlijk ook het Engels. En dat werd Love Isn't Love. Carola.

Het is 6:10. Tot het nieuws nog Elton John en de Eagles. En daarna zie ik onder meer Lynn Anderson en Gilbert Montagnier staan. Smakelijk eten iedereen!

0: Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

Een goeie avond. De Sloveense wereldkampioen Pogacar grijpt de macht in de Tour. De topfavoriet won de zesde rit. Tijdens de beklimming van de Tourmalet op 42 kilometer van de aankomst sloeg Pogacar zijn slag. En reed hij weg van alle concurrenten. Zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard eindigde tweede op 2 minuten 38. De Mexicaan Isaac Del Toro finishte derde. Onze Remco Evenepoel vierde, allebei op net geen 3 minuten van winnaar Pogacar, die ook de gele trui herovert. Want de vorige leider, de Noord Traan, die viel in de afdaling van de Tourmalet en verloor veertijd. In de stand heeft Pogacar nu 2 minuten 42 voorsprong op Vingegaard en 3:27 op Del Toro. Onze Remco Evenepoel staat vierde op 3,5 minuut. Tennis. De Tsjechische Karolina Muchová staat voor het eerst in de finale van het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Muchová versloeg in een spannende halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets, 6-2, 1-6 en 7-6. Tsjechische nummer 9 van de wereld redde zelfs een matchpunt van Gauff in de derde set. En in die finale speelt Muchová tegen de Oekraïense Kostyuk of haar landgenote Noskova, die onze Elise Mertens versloeg in de kwartfinale. En die wedstrijd wordt straks gespeeld op Wimbledon. En als je via Brussels Airport terugkeert van vakantie vanuit een land buiten de Europese Unie, dan check je maar best welke dingen je mag meebrengen in je bagage. Want vorig jaar betrapten douaniers bijna 900 vakantiegangers met verboden producten. Controlediensten namen in totaal ongeveer 4,5 ton vlees en zuivel in beslag en 3 ton fruit, groenten en zaden. Douaniers bepalen via speciale technologie en scanners welke reizigers ze precies controleren, maar ze gebruiken ook mensen en risicoanalyses om reizigers eruit te pikken. Vannacht wat hoge bewolking, maar vrij zacht, minimaal tot 19 graden. Ook morgen schijnt de zon volop en nog iets warmer, tot 33 graden. En tijdens het weekend en begin volgende week blijven we genieten van dat zonnige en tropische zomerweer. Maximaal rond 33 graden, aan zee is het frisser, tussen 25 en 29 graden.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
4: Solden bij Zalando.
2: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando. Zit idee.
0: Nu tijdens de solden stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
4: Zit idee, zit idee.
0: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
4: Zit idee, zit idee.
0: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
4: Zit idee.
0: In Assen, Bornem en Lubbeek. Bij ons zit je goed.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en 80s.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
2: Ja, ja. En het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
2: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee, nee.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
5: Gelijk wij.
2: Wat gaan we doen?
5: We gaan gaan, hè.
2: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
6: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
8: Krevel.
9: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
8: Krevel, leef beter.
10: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off. Want we zijn al.
11: Joehoe!
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
14: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
15: 500?
14: Schatje, dat is 25 euro.
15: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
14: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
15: Allee, gracias, Kate.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
16: Ze zijn officieel geopend.
17: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
16: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor 18,99 euro. Lunch Garden.

0: bij Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Een goede avond. De Sloveense wereldkampioen Pogačar die grijpt de macht in de Tour, want hij won de zesde rit vanmiddag. Tijdens de beklimming van de Tourmalet op 42 kilometer van de aankomst reed hij gewoon weg van alle concurrenten. Zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard eindigde tweede op 2 minuten 38. De Mexicaan Isaac Del Toro finishte derde, onze Remco Evenepoel vierde. Allebei op net geen 3 minuten van Pogačar, die ook de gele trui herovert. Want de vorige leider, de Noor Traan, die viel in de afdaling van de Tourmalet en verloor veel tijd. In de stand heeft Pogačar nu 2 minuten 42 voorsprong op Vingegaard en 3:27 op El Toro. Onze Remco Evenepoel staat vierde op 3,5 minuut. En tennis, de Tsjechische Karolina Muchova staat voor het eerst in de finale van het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Muchova versloeg in een spannende halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets, 6-2, 1-6 en 7-6. In de finale op Wimbledon speelt Muchova tegen de Oekraïnse Kostchuk of haar landgenote Noskova, die onze Elise Mertens versloeg in de kwartfinale. En in Frankrijk breidt de hittegolf nog uit. Vanaf morgen geldt code rood in 9 departementen, vooral dan in het westen, zoals in de Loire-Atlantique, Morbihan en de Vendée. Franse Weerdienst verwacht temperaturen tot 40 graden en meer. In de hoofdstad Parijs klimt het kwik naar 37 graden. Het is al de derde hittegolf deze zomer in Frankrijk, die ook bos- en natuurbranden veroorzaakt in heel wat regio's. Vannacht wat hoge wolkenvelden, maar zachte minima tussen 13 en 19 graden. En tot volgende week dinsdag blijven we genieten bij ons van zeer zonnig en tropisch zomerweer. Met maxima tot 33 graden aan zee is het frisser bij zo'n 24 tot 28 graden.

0: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatke, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
4: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
5: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
3: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
4: Oh, maar dat is correct.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.com.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: in een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
8: Your golden years.

0: bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakje voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

0: tijdens de Solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
1: ZitiDay.
0: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitiDay zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
1: ZitiDay.
0: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.

0: Nostalgie Plus.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan je

naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde